0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 0644-43-7799.
1: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op Solid. Solidsocks.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Ah, mijn rug. Beweeg. Hè? Wat? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
10: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De twee Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De twee kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl een geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook groot aandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen- en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig, met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Waalre kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Eratis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratiswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De twee Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De twee kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl een geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook groot aandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen- en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig, met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio. In Eindhoven kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 0644-43-7799.
1: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbo-dienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De twee Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De twee kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl een geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook groot aandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen- en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig, met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In West-Betuwe kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
11: Ben je ondernemer?
12: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
11: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
12: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran sluiten als aan zijn voorwaarden wordt voldaan. Volgens het Witte Huis is de belangrijkste eis dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of bezitten. Trump sprak gisteren met zijn adviseurs tijdens een overleg van ongeveer 2 uur. Daar zou hij een definitieve beslissing nemen over een mogelijke deal met Iran. Het Witte Huis benadrukt dat een overeenkomst alleen wordt getekend als die volgens Trump in het belang van de Verenigde Staten is. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgesloten door een protest van omwonenden. De actie is georganiseerd door de burgemeester van het dorp Gries am Brenner. Volgens bewoners zorgt het drukke verkeer voor veel herrie, files en luchtvervuiling. De ANWB adviseert reizigers de regio Innsbruck en Tirol te mijden. Omrijden kost zo'n 240 kilometer extra. De Amerikaanse president Trump wil niet langer de leiding hebben over het John F. Kennedy Center for Performing Arts. Trump reageert op een uitspraak van de rechter die hem verbiedt zijn naam aan het centrum te verbinden. Binnen 2 weken moet hij van de gevel gehaald worden en moeten al zijn verwijzingen naar de naam worden verwijderd. Trump stelt dat geen enkele Amerikaanse president zo oneerlijk is behandeld door rechters als hij. In het Franse Arromanches-les-Bains wordt volgende week zondag een plaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage de D-Day-operatie. De herdenking bij het D-Day-museum is georganiseerd door de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945. Die zegt dat de Nederlandse koopvaardijschepen een belangrijke rol speelden bij de geallieerde invasie in Normandië. Ze vervoerden troepen, voertuigen en voorraden naar de kust. Met de plaquette krijgen de bijdragen nu een blijvende erkenning. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg... bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, ik ben Henny. En luister langs de Dongen naar Rivierenland Radio.

0: Zonnige periode, vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Vanavond is er in het uiterste zuiden van het land kans op regen en onweer. Elders blijft het droog. Morgen kans op enkele onweersbuien, vooral in het oosten, maar er zijn ook zonnige perioden. En dat geldt ook voor maandag. Ook dan valt er verspreid over het land een bui. De temperatuur daalt tot maximaal 23 graden. Ook de dagen daarna vrij veel buien, sommige met onweer, en tussendoor zon en een middagtemperatuur van rond de 20 graden, gebruikelijk voor begin juni. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 30 mei. Op 30 mei 1898 wordt het edelgas krypton ontdekt door wetenschappers. Dit kleurloze gas blijkt later essentieel voor verlichting en lasers. Het is een voorbeeld van hoe fundamenteel onderzoek onverwacht praktische toepassingen krijgt. De ontdekking draagt bij aan een beter begrip van de samenstelling van onze atmosfeer. Op 30 mei 1973 bereikt Ajax een historisch hoogtepunt door Juventus te verslaan. Met totaalvoetbal en sterren als Johan Cruijff domineert de club Europa. De overwinning bevestigt Nederland als voetbalgrootmacht in die periode. En voor veel luisteraars blijft dit een iconisch sportmoment. Op 30 mei 1982 treedt Spanje officieel toe tot de NAVO. Dit markeert een belangrijke stap in de integratie van het land in het Westen na de dictatuur van Franco. Het lidmaatschap versterkt de militaire samenwerking binnen Europa en tegelijkertijd zorgt het voor binnenlandse discussies over neutraliteit en veiligheid. Vandaag is de geboortedag van onder andere DJ Ad Bouwman, actrice Idina Menzel, voormalig advocaat Khalid Kazem en rapper Willy Wartaal. Ben jij ook vandaag jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Op zoek naar grafische oplossingen voor je bedrijf?
1: Kaasjager in Zaltbommel levert logo's, huisstijlen en websites voor het MKB.
0: Professioneel, creatief en resultaatgericht.
1: Bezoek kaasjager.nl en geef je bedrijf een visuele boost.
0: Kaasjager, de communicatiemaker.
1: Kaasjager.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go.

0: We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
7: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
10: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u... Onze luisteraars.
11: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70s tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
12: Rivierenland Radio. Headlines.
13: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran sluiten als aan zijn voorwaarden wordt voldaan. Volgens het Witte Huis is de belangrijkste eis dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of bezitten. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgesloten door een protest van omwonenden. De Amerikaanse president Trump wil niet langer de leiding hebben over het John F. Kennedy Center for Performing Arts. Trump reageerde op een uitspraak van de rechter die hem verbiedt zijn naam aan het centrum te verbinden. In het Franse Arromanches-les-Bains wordt volgende week zondag een plaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage de D-Day-operatie. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
14: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
15: Hey, hallo, ik ben Frank en luister langs de Dommel naar Rivierenland Radio.

0: Vierenland Radio Info.
1: Feest in het Park is het grootste en sfeervolle festival dat jaarlijks plaatsvindt in het Reeshofpark in Tilburg. Tijdens het driedaagse evenement verandert het grote park in een bruisend feestlocatie vol muziek, entertainment, foodtrucks en gezellige festivalvibes. Bezoekers kunnen genieten van Nederlandstalige feestmuziek, bekende DJ's, sfeer, amazing momenten en een uitbundige gezelligheid. Een optreden van de outsiders Busy, La Fuente, Jungle Wagner, Monique Smit, Jean en vele, vele anderen. Feest in het park, 19 juni tot op het 21 juli, Tilburg.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Rivierenland Radio.
1: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
13: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
12: Klinkt goed.
13: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
14: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
15: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
16: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
17: U zoekt correcte en nette consumenten?
18: Nette consumenten.
17: Dan zoekt u onze luisteraars.
19: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
20: Goedemorgen, dit is het nieuws van 7 uur.
21: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Rivierenland Radio.
22: De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran sluiten als aan zijn voorwaarden wordt voldaan. Volgens het Witte Huis is de belangrijkste eis dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of bezitten. Trump sprak gisteren met zijn adviseurs tijdens een overleg van ongeveer 2 uur. Daar zou hij een definitieve beslissing nemen over een mogelijke deal met Iran. Het Witte Huis benadrukt dat een overeenkomst alleen wordt getekend als die volgens Trump in het belang van de Verenigde Staten is. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgesloten door een protest van omwonenden. De actie is georganiseerd door de burgemeester van het dorp Gries am Brenner. Volgens bewoners zorgt het drukke verkeer voor veel herrie, files en luchtvervuiling. De ANWB adviseert reizigers de regio Innsbruck en Tirol te mijden. Omrijden kost zo'n 240 kilometer extra. De Amerikaanse president Trump wil niet langer de leiding hebben over het John F. Kennedy Center for Performing Arts. Trump reageert op een uitspraak van de rechter die hem verbiedt zijn naam aan het centrum te verbinden. Binnen 2 weken moet hij van de gevel gehaald worden en moeten al zijn verwijzingen naar de naam worden verwijderd. Trump stelt dat geen enkele Amerikaanse president zo oneerlijk is behandeld door rechters als hij. In het Franse Arromanches-les-Bains wordt volgende week zondag een plaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage de D-Day-operatie. De herdenking bij het D-Day Museum is georganiseerd door de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945. Die zegt dat de Nederlandse koopvaardijschepen een belangrijke rol speelden bij de geallieerde invasie in Normandië. Ze vervoerden troepen, voertuigen en voorraden naar de kust. Met de plaquette krijgen de bijdragen nu een blijvende erkenning. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg... bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
10: Hallo, ik ben Anselina, ik woon aan de Lek en ik luister naar Rivierenland Radio.

Zonnige periode en vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Vanavond is er in het uiterste zuiden van het land kans op regen en onweer. Elders blijft het droog. Morgen kans op enkele onweersbuien, vooral in het oosten, maar er zijn ook zonnige perioden. En dat geldt ook voor maandag. Ook dan valt er verspreid over het land een bui. De temperatuur daalt tot maximaal 23 graden. Ook de dagen daarna vrij veel buien, sommige met onweer, en tussendoor zon en een middagtemperatuur van rond de 20 graden, gebruikelijk voor begin juni. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 30 mei. Op 30 mei 1898 wordt het edelgas krypton ontdekt door wetenschappers. Dit kleurloze gas blijkt later essentieel voor verlichting en lasers. Het is een voorbeeld van hoe fundamenteel onderzoek onverwacht praktische toepassingen krijgt. De ontdekking draagt bij aan een beter begrip van de samenstelling van onze atmosfeer. Op 30 mei 1973 bereikt Ajax een historisch hoogtepunt door Juventus te verslaan. Met totaalvoetbal en sterren als Johan Cruijff domineert de club Europa. De overwinning bevestigt Nederland als voetbalgrootmacht in die periode. En voor veel luisteraars blijft dit een iconisch sportmoment. Op 30 mei 1982 treedt Spanje officieel toe tot de NAVO. Dit markeert een belangrijke stap in de integratie van het land in het Westen na de dictatuur van Franco. Het lidmaatschap versterkt de militaire samenwerking binnen Europa en tegelijkertijd zorgt het voor binnenlandse discussies over neutraliteit en veiligheid. Vandaag is de geboortedag van onder andere DJ Ad Bouwman, actrice Idina Menzel, voormalig advocaat Khalid Kazem en rapper Willy Wartaal. Ben jij ook vandaag jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt. Wow.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Zichtbaarheid alleen is niet genoeg. Je merk of bedrijf moet gekozen worden. Bij Denkfabriek helpen we bedrijven hun merk scherp te positioneren. Met strategie, storytelling en ideeën die richting geven. Van potentie naar positionering. Ga naar denkfabriek.nl. Denkfabriek, met Q-U-E.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
0: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
9: Waar foto's vervagen, brengen geuren herinneringen terug. Bij Perfumes of the Past vind je parfums uit het verleden die je nergens anders kan vinden. Voor zowel dames als heren.
10: Bel ons 020 679 0052.
9: Kom langs aan de gedempte Oude Gracht 75 in Haarlem of kijk op perfumesofthepast.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran sluiten als aan zijn voorwaarden wordt voldaan. Volgens het Witte Huis is de belangrijkste eis dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of bezitten. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgesloten door een protest van omwonenden. De Amerikaanse president Trump wil niet langer de leiding hebben over het John F. Kennedy Center for Performing Arts. Trump reageert op een uitspraak van de rechter die hem verbiedt zijn naam aan het centrum te verbinden. In het Franse Arromanches-les-Bains wordt volgende week zondag een plaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage de D-Day-operatie. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Maashorst kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 6C.
5: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio. Dit is de flitsschijf van deze week.
6: Vanessa

0: Dierenland Radio, info.
1: Tijdens de Doedag Bommelerwaard zijn inwoners van alle leeftijden van harte welkom om kennis te maken met bedrijven en beroepen uit de regio. Het evenement vindt plaats op zaterdag 6 juni van 1 uur tot 5 uur bij Boerengolf Hedel, waar diverse bedrijven uit de regio samenkomen. De Doedag is geschikt voor het hele gezin, van kinderen en jongeren tot ouders. Bezoekers kunnen zelf aan de slag en ontdekken wat er allemaal mogelijk is binnen onder andere techniek, bouw, logistiek en dienstverlening. Door te kijken en te doen krijgen bezoekers een goed beeld van het werk en de kansen in de Bommelerwaard. De dag laat zien hoeveel er in de regio te beleven en te leren is en brengt inwoners en bedrijven dichter bij elkaar.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013-518-1903.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen 1 werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com, jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
13: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis, zo puur mogelijk. WeColor.com, voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com, voor gezond gekleurd haar.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Rivierenland Radio. Vanochtend is een 35-jarige man uit het Brabantse Os opgepakt die mogelijk betrokken was bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem, die gistermiddag door voorbijgangers werd gevonden in een sloot in het buitengebied tussen Berchem en Herpen. Een man van 33 die eerder werd opgepakt geldt niet langer als verdachte, aldus de politie. Het slachtoffer was jeugdleider bij voetbalvereniging Berchem Sport. Hoe hij om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Later vandaag wordt de 35-jarige verdachte uit Os door de politie verhoord. Een 60-jarige Canadees heeft schuld bekend aan 14 aanklachten van het aanzetten tot zelfmoord, nadat hij via internet giftige chemicaliën als zelfdodingspakketten had verkocht. Door zijn bekentenis komen de zwaardere moordbeschuldigingen tegen hem te vervallen. De voormalige chef-kok heeft ongeveer 1200 pakketten met de giftige stoffen verkocht aan ontvangers uit binnen- en buitenland. Hij ontmoette die mensen online op zelfmoordforums. Nabestaanden beschuldigen de 60-jarige Canadees van uitbuiting van kwetsbare mensen. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran sluiten als aan zijn voorwaarden wordt voldaan. Volgens het Witte Huis is de belangrijkste eis dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of bezitten. Trump sprak gisteren met zijn adviseurs tijdens een overleg van ongeveer 2 uur. Daar zou hij een definitieve beslissing nemen over een mogelijke deal met Iran. Het Witte Huis benadrukt dat een overeenkomst alleen wordt getekend als die volgens Trump in het belang van de Verenigde Staten is. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgesloten door een protest van omwonenden. De actie is georganiseerd door de burgemeester van het dorp Gries am Brenner. Volgens bewoners zorgt het drukke verkeer voor veel herrie, files en luchtvervuiling. De ANWB adviseert reizigers de regio Innsbruck en Tirol te mijden. Omrijden kost zo'n 240 kilometer extra. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Zegt u zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
4: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
5: Foamworld maakt schuim op maat voor alle toepassingen. Van kussens voor caravan, camper en lounge set tot verpakking, creaties, isolatie en akoestische oplossingen. Plaatwerk of volledig maatwerk, wij maken het precies zoals jij het nodig hebt. Voor particulieren en bedrijven. Foamworld, schuim dat past. Kijk op www.foamworld.nl.
6: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
7: Hallo, ik ben Rob van den Hoven en luister langs de mooie Schwannegeul in ons Schwanne-Limburg naar Rivierenland Radio. Groetjes uit het mooie zuiden.

Zonnige periode, vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Vanavond is er in het uiterste zuiden van het land kans op regen en onweer. Elders blijft het droog. Morgen kans op enkele onweersbuien, vooral in het oosten, maar er zijn ook zonnige perioden. En dat geldt ook voor maandag. Ook dan valt er verspreid over het land een bui. De temperatuur daalt tot maximaal 23 graden. Ook de dagen daarna vrij veel buien, sommige met onweer, met tussendoor zon en een middagtemperatuur van rond de 20 graden, gebruikelijk voor begin juni. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 30 mei. Op 30 mei 1898 wordt het edelgas krypton ontdekt door wetenschappers. Dit kleurloze gas blijkt later essentieel voor verlichting en lasers. Het is een voorbeeld van hoe fundamenteel onderzoek onverwacht praktische toepassingen krijgt. De ontdekking draagt bij aan een beter begrip van de samenstelling van onze atmosfeer. Op 30 mei 1973 bereikt Ajax een historisch hoogtepunt door Juventus te verslaan. Met totaalvoetbal en sterren als Johan Cruijff domineert de club Europa. De overwinning bevestigt Nederland als voetbalgrootmacht in die periode. En voor veel luisteraars blijft dit een iconisch sportmoment. Op 30 mei 1982 treedt Spanje officieel toe tot de NAVO. Dit markeert een belangrijke stap in de integratie van het land in het Westen na de dictatuur van Franco. Het lidmaatschap versterkt de militaire samenwerking binnen Europa en tegelijkertijd zorgt het voor binnenlandse discussies over neutraliteit en veiligheid. Vandaag is de geboortedag van onder andere DJ Ad Bouwman, actrice Idina Menzel, voormalig advocaat Khalid Kazem en rapper Willy Wartaal. Ben jij ook vandaag jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Ah, mijn rug.
13: Beweeg.
12: Hè? Wat?
13: Ik ben het. Je rug.
12: Je hebt weer te lang gezeten, hè?

0: gaat toch lekker wiebelen? Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
1: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
2: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: Rivierenland Radio. Headlines.
5: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Vanochtend is een 35-jarige man uit het Brabantse Os opgepakt die mogelijk betrokken was bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem die gistermiddag door voorbijgangers werd gevonden in een sloot. Een 60-jarige Canadees heeft schuld bekend aan 14 aanklachten van het aanzetten tot zelfmoord nadat hij via internet giftige chemicaliën als zelfdodingspakketten had verkocht. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran sluiten als aan zijn voorwaarden wordt voldaan. Volgens het Witte Huis is de belangrijkste eis dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of bezitten. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgestoten door een protest van omwonenden. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: Kant Radio Info.
1: Atmos Outdoor 2026 vindt dit jaar plaats op zaterdag 20 juni... in het iconische Even de Won van Eindhoven. Het evenement staat volledig in het teken van het 30-jarig bestaan van Atmos... en brengt de nostalgische sfeer van de legendarische Belgische clubscene opnieuw tot leven. En onder de koepel van het Even de Won komen liefhebbers van retro, trends en classics samen... voor een dag vol herkenbare tracks. Er zijn DJ's als Pat Crimson, Gert Korvers, Nico Parisi... Sven Lavin en Daniel June. In Eindhoven, Even de Won, Atmos Outdoor.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
11: Lisa en Vos, De kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Rivierenland Radio. Ondanks de melding van Amerikaanse functionarissen dat militaire delegaties uit Israël en Libanon in Washington productieve gesprekken hebben gevoerd, laten Libanese autoriteiten weten dat in de zuidelijke Libanese stad Tyrus 11 doden zijn gevallen bij Israëlische aanvallen. Die aanvallen waren volgens Israël gericht op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. In april begonnen vertegenwoordigers van Libanon en Israël met diverse gesprekken in de Amerikaanse hoofdstad Washington. De terreurbeweging Hezbollah zit daar niet bij. Vanochtend is een 35-jarige man uit het Brabantse Os opgepakt die mogelijk betrokken was bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem, die gistermiddag door voorbijgangers werd gevonden in een sloot in het buitengebied tussen Berchem en Herpen. Een man van 33 die eerder werd opgepakt geldt niet langer als verdacht, al dus de politie. Het slachtoffer was jeugdleider bij voetbalvereniging Berchem Sport. Hoe hij om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Later vandaag wordt de 35-jarige verdachte uit Os door de politie verhoord. Een 60-jarige Canadees heeft schuld bekend aan 14 aanklachten van het aanzetten tot zelfmoord, nadat hij via internet giftige chemicaliën als zelfdodingspakketten had verkocht. Door zijn bekentenis komen de zwaardere moordbeschuldigingen tegen hem te vervallen. De voormalige chef-kok heeft ongeveer 1200 pakketten met de giftige stoffen verkocht aan ontvangers uit binnen- en buitenland. Hij ontmoette die mensen online op zelfmoordforums. Nabestaanden beschuldigen de 60-jarige Canadees van uitbuiting van kwetsbare mensen. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgestoten door een protest van omwonenden. De actie is georganiseerd door de burgemeester van het dorp Gries am Brenner. Volgens bewoners zorgt het drukke verkeer voor veel herrie, files en luchtvervuiling. De ANWB adviseert reizigers de regio Innsbruck en Tirol te mijden. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hoi, ik ben Romy en luister langs de Maas naar Rivierenland Radio.

Zonnige periode, vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Vanavond is er in het uiterste zuiden van het land kans op regen en onweer. Elders blijft het droog. Morgen kans op enkele onweersbuien, vooral in het oosten, maar er zijn ook zonnige perioden. En dat geldt ook voor maandag. Ook dan valt er verspreid over het land een bui. De temperatuur daalt tot maximaal 23 graden. Ook de dagen daarna vrij veel buien, sommige met onweer, en tussendoor zon en een middagtemperatuur van rond de 20 graden, gebruikelijk voor begin juni. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 30 mei. Op 30 mei 1898 wordt het edelgas krypton ontdekt door wetenschappers. Dit kleurloze gas blijkt later essentieel voor verlichting en lasers. Het is een voorbeeld van hoe fundamenteel onderzoek onverwacht praktische toepassingen krijgt. De ontdekking draagt bij aan een beter begrip van de samenstelling van onze atmosfeer. Op 30 mei 1973 bereikt Ajax een historisch hoogtepunt door Juventus te verslaan. Met totaalvoetbal en sterren als Johan Cruijff domineert de club Europa. De overwinning bevestigt Nederland als voetbalgrootmacht in die periode. En voor veel luisteraars blijft dit een iconisch sportmoment. Op 30 mei 1982 treedt Spanje officieel toe tot de NAVO. Dit markeert een belangrijke stap in de integratie van het land in het Westen na de dictatuur van Franco. Het lidmaatschap versterkt de militaire samenwerking binnen Europa en tegelijkertijd zorgt het voor binnenlandse discussies over neutraliteit en veiligheid. Vandaag is de geboortedag van onder andere DJ Ad Bouwman, actrice Idina Menzel, voormalig advocaat Khalid Kazem en rapper Willy Wartaal. Ben jij ook vandaag jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. benacci.com.
11: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Ondanks de melding van Amerikaanse functionarissen dat militaire delegaties uit Israël en Libanon in Washington productieve gesprekken hebben gevoerd, laten Libanese autoriteiten weten dat in de zuidelijke Libanese stad Tyrus 11 doden zijn gevallen bij Israëlische aanvallen. Die aanvallen waren volgens Israël gericht op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. Vanochtend is een 35-jarige man uit het Brabantse Os opgepakt die mogelijk betrokken was bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem, die gistermiddag door voorbijgangers werd gevonden in een sloot. Een 60-jarige Canadees heeft schuld bekend aan 14 aanklachten van het aanzetten tot zelfmoord, nadat hij via internet giftige chemicaliën als zelfdodingspakketten had verkocht. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgestoten door een protest van omwonenden. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: In Gielze en Rijen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 8A.
2: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio. Dit is de flitsschijf van deze week.
3: Vanessa Paradis.

0: Rijnland Radio Info.
1: 13 en 14 juni aanstaande vindt de allereerste editie plaats van Festival de la Plume. Festival de la Plume is het bruisende theaterfestival in Park Lingenzee tussen Arnhem en Nijmegen. Het festival is gratis toegankelijk voor alle leeftijden en voor de diverse theatershows in de Magische Spiegeltent, zoals cabaret, live muziek en de Ladies Nights, kan je een kaartje kopen. festivaldelaplume.nl voor meer informatie of ticketverkoop.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
11: Ah, mijn rug. Beweeg. Hè? Wat? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
12: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
13: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
14: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
15: Ben je ondernemer?
16: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
15: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
16: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
17: Goedemorgen, dit is het nieuws van 10 uur.
18: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Rivierenland Radio.
19: De Amerikaanse president Trump verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid, maar hij moet wel afvallen. Dat staat in een verklaring van zijn lijfarts John Barbabella, die door het Witte Huis is uitgegeven. Zijn hart, long, neurologische en algemene fysieke conditie is uitstekend, aldus Barbabella, die eraan toevoegde dat de 79-jarige Trump volledig geschikt is om alle taken van opperbevelhebber en staatshoofd uit te voeren. Barbabella heeft Trump wel geadviseerd af te vallen. Amerikaanse president weegt 108 kilo, ruim 6 kilo meer dan vorig jaar. Het parlement in Ghana heeft een van de strengste anti-LGBTI-plus-wetten van Afrika aangenomen. Voorstel voorziet in celstraffen tot 3 jaar... voor personen met homoseksuele relaties en mensen die LGBTI-plus-activiteit opzettelijk bevorderen, sponsoren of ondersteunen. Ook moeten mensen verplicht vermeende overtredingen melden bij de politie. Ghana voegt zich hierbij bij een grote groep Afrikaanse landen die homoseksualiteit strafbaar stellen of wetgeving aanscherpen. In meer dan 30 van de 54 Afrikaanse landen zijn homoseksuele handelingen verboden. Ondanks de melding van Amerikaanse functionarissen dat militaire delegaties uit Israël en Libanon in Washington productieve gesprekken hebben gevoerd, laten de Libanese autoriteiten weten dat in de zuidelijke Libanese stad Tyrus 11 doden zijn gevallen bij Israëlische aanvallen. Die aanvallen waren volgens Israël gericht op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. Vanochtend is een 35-jarige man uit het Brabantse Os opgepakt die mogelijk betrokken was bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem, die gistermiddag door voorbijgangers werd gevonden in een sloot in het buitengebied tussen Berchem en Herpen. Een man van 33 die eerder werd opgepakt geldt niet langer als verdacht, aldus de politie. Het slachtoffer was jeugdleider bij voetbalvereniging Berchem Sport. Hoe hij om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Later vandaag wordt de 35-jarige verdachte uit Os door de politie verhoord. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
20: Rivierenland Radio. In Kranendonk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: De flessenpost. Ja. Van de police. Smash it in the bottle. Hoe die goedemorgen op zaterdagochtend. Ik kan me zo voorstellen. Als je heel de week vroeg opgestaan hebt. Dat je misschien wel uitgeslapen hebt. Hè? Ja, wat komt je toe? Wat komt je toe? Nou, het is zover tijd om op te staan. Het is 10:00 geweest op zaterdagochtend 30 mei 2026. Het is tijd voor koffie en een lekker ontbijtje.
1: Tot 12:00 is dit René in de morgen.

is de mooiste die ze gemaakt heeft. Sleeping Satellite, Testman Archer op zaterdagochtend. Zometeen geef ik je even het WhatsApp-nummer. Kun je ons ook een appje sturen natuurlijk. Voeg ons dat wel even toe in je WhatsApp-contacten. Dat is hartstikke handig. En dit is Lady Gaga.

0: Kennemerland Radio Info.
1: Het Lentzy Festival is een grootschalig elektronisch muziekfestival dat jaarlijks plaatsvindt in een groene omgeving van Mol in België. 2026 belooft het evenement opnieuw in een drukwekkende mix van internationale top-dj's, spectaculaire stages en een sterke focus op beleving. Bezoekers kunnen zich verwachten aan meerdere podia met uiteenlopende stijlen binnen de elektronische muziek. Dat gaat van house tot techno, EDM en urban. Combinatie van natuur en hoogwaardige productie in een energieke, sfeervolle omgeving, dat is het Lentzy Festival in Mol. Onder andere daar Danger, de Hardcore Team, Dark E, Dave Lambert, François, Frankie Jones, Frankie Kloek, Fred Baker en Furax zijn een aantal namen die voorbij komen. Van 12 tot en met 13 juni dus in België, Mol.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

UB40 was dit. Here I am, come and take me. En ook nog Lady Gaga. Die with a smile op Rivierenland Radio. Op zaterdagochtend. 1986 deed Frizzle Sizzle mee met dit liedje aan het Eurovisie Songfestival. Alles heeft een ritme. Ze werden

0: Want dit is nou zo'n pareltje van al geleden. Hot Chocolate, Emma was dit. Overigens hoorde je nog Frizzel Sizzle, de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival in 1986. En dat deden ze op de blote voetjes destijds. Goedemorgen, je mag ons een WhatsApp-bericht sturen als je dat wilt, tenminste. Dat kan op 06 44 43 77 99.
1: Dit is Rivier.

0: verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: U zoekt correcte en nette consumenten?
11: Nette consumenten.
10: Dan zoekt u onze luisteraars.
12: Adverteren op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
13: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Amerikaanse president Trump verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid, maar hij moet wel afvallen. Dat staat in een verklaring van zijn lijfarts John Barbabella, die door het Witte Huis is uitgegeven. Het parlement in Ghana heeft een van de strengste anti-LGBTI-plus-wetten van Afrika aangenomen. Ondanks de melding van Amerikaanse functionarissen dat militaire delegaties uit Israël en Libanon in Washington productieve gesprekken hebben gevoerd, laten Libanese autoriteiten weten dat in de zuidelijke Libanese stad Tyrus 11 doden zijn gevallen bij Israëlische aanvallen. Die aanvallen waren volgens Israël gericht op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. Vanochtend is een 35-jarige man uit het Brabantse Os opgepakt die mogelijk betrokken was bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem, die gistermiddag door voorbijgangers werd gevonden in een sloot. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
14: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
15: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vielen bij Den Bosch op de A2 vanuit Utrecht. Voor het knooppunt Empel heb je 10 minuten vertraging. Je kan daar niet de A59 richting Zierikzee op vanwege een ongeluk. Tussen knooppunt Empel en Engelen staat 3 kilometer op de A59 naar Zierikzee. Dan op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens 5 minuten vertraging.
16: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
17: Hi, dit is Dena en ik luister langs de Maas in Rotterdam naar Rivierenland Radio.

0: gotta be with you.
1: Ruben Hillen was dit. En 20 seconds. Voor de onderbreking hadden we nog Never New Love. Alita Adams op zaterdagochtend bij René in de Morgen. Zeg een aantal celebrities die geboren zijn op de datum van vandaag. En dat zijn de volgende. Wynonna Judd, Amerikaans zangeres van de Judds. Why Not Me maakte ze rond 1987 zo'n beetje, geloof ik. 1964 geboren, Marie Fredriksson van Roxette. Ze is niet meer onder ons, maar maakte met Pierre Gasly aardig wat goede hits. 1958 geboren. Steven Gerrard, Engels voormalig voetballer, 1980 geboren. En Ad Bouwman, Nederlands geluidstechnicus, producer, DJ, mediaondernemer en ook collega. Hij werd geboren in 1947.

Toen ze heel lang geleden dit nummer opnamen, hadden ze natuurlijk nooit kunnen denken dat het 60 jaar later gewoon gedraaid zou worden nog. Nou, dat is wel het geval natuurlijk. Das Je Maar Dan Know was dit van ABBA. Marcel uit Eindhoven die vroeg om muziek van de Pet Shop Boys. Zou je het nummer Go West willen draaien?

0: Vierenland Radio Info.
1: Het Lentzy Festival is een grootschalig elektronisch muziekfestival dat jaarlijks plaatsvindt in een groene omgeving van Mol in België. 2026 belooft het evenement opnieuw in een drukwekkende mix van internationale top-dj's, spectaculaire stages en een sterke focus op beleving. Bezoekers kunnen zich verwachten aan meerdere podia met uiteenlopende stijlen binnen de elektronische muziek. Dat gaat van house tot techno, EDM en urban. Combinatie van natuur en hoogwaarde productie in een energieke, sfeervolle omgeving, dat is het Lentzy Festival in Mol. Onder andere daar Danger, de Hardcore Team, Dark E, Dave Lambert, François, Frankie Jones, Frankie Kloek, Fred Baker en Furax zijn een aantal namen die voorbij komen. Van 12 tot en met 13 juni dus in België, Mol.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

heel lang geleden, maar hij was wel populair. Hij stond regelmatig in de hitlijsten genoteerd. Hè? Huey Lewis in the News was dit, Stuck With You. Wie er op dit moment populair is? Nou ja, dat is Robert van Hemert. Samen met Donnie is dit...

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
10: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
11: Goedemorgen, dit is het nieuws van 11 uur.
12: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Rivierenland Radio.
13: Bij een nieuwe aanval van het Amerikaanse leger in de oostelijke Stille Oceaan, op wat waarschijnlijk een drugsboot was, zijn 3 mannen om het leven gekomen. Het is deze week de 3e aanval op boten die volgens de VS drugs vervoeren of betrokken zijn bij drugshandel. Sinds het begin van de aanval op drugsboten zijn nu ruim 200 vermeende drugssmokkelaars om het leven gekomen. Er is veel kritiek op de manier waarop de VS in dit soort zaken handelt. Zo worden er nooit bewijzen van drugssmokkel geleverd. Sinds begin dit jaar zijn in 29 verschillende landen een kleine 6000 doden gevallen door het gebruik van drones, blijkt uit cijfers van de conflictwaakhond ACLED, meldt Trouw. ACLED baseert zich op open bronnen, zoals lokale media en verklaringen van overheden. Maar uit landen als Rusland, Soedan of Myanmar is zulke informatie moeilijk te krijgen. Het aantal zal daarom nog hoger liggen. Vooral in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden veel drones gebruikt. En ook in de strijd tussen Iran en de VS hebben golfstaten vaak te maken met droneaanvallen. De Amerikaanse president Trump verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid, maar hij moet wel afvallen. Dat staat in een verklaring van zijn lijfarts John Barbabella, die door het Witte Huis is uitgegeven. Zijn hart, long, neurologische en algemene fysieke conditie is uitstekend, aldus Barbabella, die eraan toevoegde dat de 79-jarige Trump volledig geschikt is om alle taken van opperbevelhebber en staatshoofd uit te voeren. Barbabella heeft Trump wel geadviseerd af te vallen. De Amerikaanse president weegt 108 kilo, ruim 6 kilo meer dan vorig jaar. Het parlement in Ghana heeft een van de strengste anti-LGBTI-plus-wetten van Afrika aangenomen. Voorstel voorziet in celstraffen tot 3 jaar voor personen met homoseksuele relaties en mensen die LGBTI-plus-activiteit opzettelijk bevorderen, sponsoren of ondersteunen. In meer dan 30 van de 54 Afrikaanse landen zijn homoseksuele handelingen verboden. Het weer, een zonnige periode, vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg... bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radio nieuws op Rivierenland Radio.
14: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
15: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch... tussen Geldermalsen en Zaltbommel. Op de A2 Den Bosch richting Maastricht... voor het knooppunt De Hocht bij Eindhoven. 5 minuten extra door een ongeluk. En een ongeluk op de A59 Den Bosch-Zierikzee. Bij Engelen levert dat een kwartier vertraging op. De linker rijstrook is dicht.
0: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
16: Hallo, ik ben Yvonne en ik luister langs de Dommel naar Radio Rivierenland.

0: Een man met een hele mooie lage stem. Ja, die stem die leeft voort in de muziek van Barry White zelf. Is al een tijdje niet meer onder ons. You See the Trouble With Me, hoorde je. Het is 11 uur geweest op zaterdagochtend. Goedemorgen.
1: Tot 12 uur is dit René in de Morgen.

Vrij met mij. Dat kan op zich prettig zijn, maar dan zingt ze ook nog de hele nacht. Ja, dat wordt al meer moeilijk als je een beetje op leeftijd bent, door dat geheel te zijn. Rutja Kot was dit. Goedemorgen, dit is René in de Morgen met zometeen wat historische feitjes. Wat gebeurde er zo op 30 mei in het verleden? Eerst even Phil Collins, Two Hearts is dit.

0: Kennemerland Radio Info.
1: Heroes Dutch Comic Con Summer 2026 is het grootste popcultuurevenement dat plaatsvindt op 20 en 21 juni in de Jaarbeurs in Utrecht. Het evenement brengt duizenden fans samen die een gedeelde passie hebben voor films, series, strips, games, anime, maar ook fantasy en science fiction. Meer dan 55.000 bezoekers per editie worden tot de grootste comic-cons van Nederland en vormt een bruisende ontmoetingsplek voor uiteenlopende fandoms. Dat allemaal dus van 20 tot en met 21 juni, Jaarbeurs Utrecht, Heroes Dutch Comic Con Summer.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Jan Warwick was dit. En Heartbreaker, ook nog Phil Collins. Two Hearts, dat is de soundtrack voor de film Buster destijds. Hè? Alweer lang geleden. Goed, over dingen gesproken die lang geleden zijn. 1968 op 30 mei. Willem van Hanegem die maakt zijn debuut voor het Nederlands voetbalelftal. Dat doet hij in een vriendschappelijk duel tegen Schotland. De wedstrijd eindigt in 0-0. Arbeidersopstand in Willemstad Curaçao in 1969. 1973, Ajax die wint voor de derde keer op rij de Europa Cup 1... door met 1-0 te winnen van het Italiaanse Juventus. 1982, Spanje die treedt toe als 16e lid tot de NAVO. 30 mei 2005, Amerikaanse studenten Natalie Holloway verdwijnt spoorloos op Aruba. Dit waren de historische feitjes voor vandaag, 30 mei.

0: is de grootste hit geweest die Urban Cookie Collective gemaakt heeft. In 1993. The Key, The Secret. En ook nog Love and Spoonful. Daydream.
1: René in de morgen.
0: Dit is de muziek van Noah Kahan, Steak Season.
2: As

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Zichtbaarheid alleen is niet genoeg. Je merk of bedrijf moet gekozen worden. Bij Denkfabriek helpen we bedrijven hun merk scherp te positioneren. Met strategie, storytelling en ideeën die richting geven. Van potentie naar positionering. Ga naar denkfabriek.nl. Denkfabriek.

0: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een nieuwe aanval van het Amerikaanse leger in de oostelijke Stille Oceaan, op wat waarschijnlijk een drugsboot was, zijn 3 mannen om het leven gekomen. Sinds begin dit jaar zijn in 29 verschillende landen een kleine 6.000 doden gevallen door het gebruik van drones, blijkt uit cijfers van de conflictwaakhond ACLED, meldt Trouw. De Amerikaanse president Trump verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid, maar hij moet wel afvallen. Dat staat in een verklaring van zijn lijfarts Sean Barbabella, die door het Witte Huis is uitgegeven. Het parlement in Ghana heeft een van de strengste anti-LGBTI-plus-wetten van Afrika aangenomen. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg, bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom heb je voor de Haringvlietbrug nu 5 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel. En de A59 Den Bosch-Zierikzee bij Drunen-West.
4: Rivierenland Radio.
5: In Oosterwijk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

leukste muziek en de mooiste muziek van de afgelopen 50 jaar... die hoor je op Rivierenland Radio dagelijks voorbij komen. Dus ook in dit programma René in de Morgen. En dit liedje hoort er ook bij. Sherry, vang me voor ik val. Dit is René in de Morgen nog tot aan de lunch... met zometeen Black Box, Strike It Up en de Sugar Hill Gang komt eraan. Maar eerst even The Coming Arts. Don't Leave Me This Way. Je weet wel, het origineel van Thelma Houston opnieuw uitgebracht...

Communards, hoor je ook nog een Don't Leave Me This Way. Ik heb hier een berichtje binnengekregen. Zou je voor mij de Sugar Hill Gang willen draaien met Rapper's Delight? Gewoon omdat het zo'n geweldig nummer is. En ik hoor hem eigenlijk veel te weinig. Al dus Peter Rijksen.

0: Vierenland Radio Info.
1: Het Lentzy Festival is een grootschalig elektronisch muziekfestival dat jaarlijks plaatsvindt in een groene omgeving van Mol in België. 2026 belooft het evenement opnieuw in een drukwekkende mix van internationale top-dj's, spectaculaire stages en een sterke focus op beleving. Bezoekers kunnen zich verwachten aan meerdere podia met uiteenlopende stijlen binnen de elektronische muziek. Het gaat van house tot techno, EDM en urban. Combinatie van natuur en hoogwaardige productie in een energieke, sfeervolle omgeving, dat is het Lentzy Festival in Mol. Onder andere daar Danger, de hardcore team, Dark E, Dave Lambert, François, Frankie Jones, Frankie Kloek, Fred Baker en Furax zijn een aantal namen die voorbij komen. Van 12 tot en met 13 juni in België, Mol.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Jan Blommaert was dit. Tranen van goud. Ja, ook nog de Sugar Hill Gang. Rapper's Delight. Nou, als je dat liedje niet kent, dan kom je van een andere planeet. Volgens mij toch. Zo is het toch zo bekend, zeg. Ik heb nog een maxi-single liggen van dit nummer. Maar hoe lang precies, weet ik niet. Maar het zit tegen de 20 minuten aan, geloof ik. Ja. Ja, dat is echt. Je kunt boodschappen gaan doen. Dan kom je terug. En dan is het nog niet klaar. Dus, goed, zometeen hebben we Francis, de lunchroom. En ik ben er morgen weer, even aan de 10 uur in de ochtend, heb je ons wat te melden. Stuur even een bericht, flessenpost@rivierenlandradio.nl. Kijk voor meer contactmogelijkheden op onze website rivierenlandradio.nl. En dit is Tracy Ullman, Breakaway. I made my-

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen één werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
12: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Gistermiddag is een 47-jarige man uit Berchem doodgevonden in een sloot. Afgelopen nacht heeft de politie Oost-Brabant een 35-jarige man uit Os gearresteerd die daar mogelijk bij betrokken is. De politie zegt dat het er sterk op lijkt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Het slachtoffer was jeugdleider bij Berchem Sport, waar ook zijn kinderen voetballen. De voetbalclub is diep geraakt door zijn overlijden en heeft geen idee waarom de jeugdleider om het leven is gebracht. Het is vandaag onmogelijk om over de Brennerpas in Oostenrijk te rijden, omdat inwoners van het dorpje Gries de drukte helemaal zat zijn en de weg bezetten. In het dorp wonen zo'n 1300 mensen en die hebben last van het enorme aantal vrachtwagens dat over de pas rijdt. Vorig jaar waren dat er 2,5 miljoen. Ook gebruiken ze sluipwegen en daardoor wordt hun dorp onleefbaar. De ANWB adviseert automobilisten die over de Brennerpas willen hun reis een dag uit te stellen. Bij een nieuwe aanval van het Amerikaanse leger in de oostelijke Stille Oceaan op wat waarschijnlijk een drugsboot was, zijn 3 mannen om het leven gekomen. Het is deze week de 3e aanval op boten die volgens de Verenigde Staten drugs vervoeren of betrokken zijn bij drugshandel. Sinds het begin van de aanvallen op drugsboten zijn nu ruim 200 vermeende drugssmokkelaars om het leven gekomen. Er is veel kritiek op de manier waarop de Verenigde Staten in dit soort zaken handelt. Zo worden er nooit bewijzen van drugssmokkel geleverd. De Amerikaanse president Trump verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid, maar hij moet wel afvallen. Dat staat in een verklaring van zijn lijfarts die door het Witte Huis is afgegeven. Zijn hart-, long-, neurologische en algemene fysieke conditie is uitstekend, aldus de arts, die eraan toevoegde dat de 79-jarige Trump volledig geschikt is om alle taken als staatshoofd uit te voeren. Hij heeft Trump wel geadviseerd om af te vallen. De Amerikaanse president weegt 108 kilo, ruim 6 kilo meer dan vorig jaar. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
3: Radio. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vooral vertraging op de A2 en de A76. De A2 van Utrecht naar Den Bosch voor het knooppunt Empel een kwartier extra. En dat geldt ook voor de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens.
4: Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
5: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
6: Foamworld maakt schuim op maat voor alle toepassingen. Van kussens voor caravan, camper en lounge set tot verpakking, creaties, isolatie en akoestische oplossingen. Plaatwerk of volledig maatwerk, wij maken het precies zoals jij het nodig hebt. Voor particulieren en bedrijven. Foamworld, schuim dat past. Kijk op www.foamworld.nl.
7: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
8: Hallo, ik ben Ans. Ik luister naar Rivierenland Radio vanuit Zutphen aan de IJssel.

0: Leslie Sebastian Charles, dat is zijn echte naam. Hij komt uit Trinidad en Tobago, oftewel Billy Ocean. Hij is trouwens gisteren aan een Engelse-Britse tour begonnen. En tot en met 20 augustus doet hij samen met Marty Pello, die kan je nog kennen als de zanger van Wet Wet Wet, 8 shows in Engeland. Nou, dat was weer een hoop informatie zo net na 12 uur. Welkom bij Lunchroom tot 2 uur vanmiddag hier op Rivierenland Radio. Laten we maar gauw weer verder gaan met de muziek dan. Hier zijn de Bell Stars, Sign of the Times.
1: Tot 2 uur is dit Lunchroom.

Band voor Wet Wet Wet. Die band bestaat ook nog steeds. Alleen hebben ze tegenwoordig dus een andere zanger, want Marty Pello. Die dus gaat toeren met Billy Ocean, doet het verder solo. Dus het is een beetje, ja, is voor mij een beetje de kerst op de taart die dan ontbreekt. Maar de liedjes van toen blijven natuurlijk heel erg leuk. Nou, hier zijn ze hoor. Wet Wet Wet en More Than Love.

0: Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg en er staat een zwakke tot matige noordenwind. Vanavond neemt de kans op een bui in het zuiden toe. Vannacht kan er ook in het midden van het land een buitje vallen. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen wordt opnieuw een zonnige dag met in de oostelijke helft in de middag kans op enkele regen- of onweersbuien. Er staat dan een zwakke tot matige west- tot noordwestenwind en het wordt 20 tot 26 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvallig en een stuk frisser met middagtemperaturen van zo'n 19 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Het begon als een soort van gastoptreden van Samuel Welten bij de Bankzitters toen ze optraden in de Ziggo Dome. En ja, ze konden het heel goed met elkaar vinden, hebben de handen ineengeslagen met als resultaat deze prachtige nieuwe single. Uitslover was dat hier bij Lunchroom met Francis Dix en niet Nena.

berichtjes en de hoofdpunten van het radionieuws. En daarna ben ik bij je terug met de flitsschijf. En die is van Vanessa Paradis. Voor nu eerst nog Alessia Dixon en The Boy Does Nothing.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Rivierenland Radio.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu

0: met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
8: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
9: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
10: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Gistermiddag is een 47-jarige man uit Berchem doodgevonden in een sloot. Afgelopen nacht heeft de politie een 35-jarige man uit Os gearresteerd die er mogelijk bij betrokken is. Het is vandaag onmogelijk om over de Brennerpas in Oostenrijk te rijden, omdat inwoners van het dorpje Gries de drukte helemaal zat zijn en de weg bezetten. Bij een nieuwe aanval van het Amerikaanse leger in de Stille Oceaan op wat waarschijnlijk een drugsboot was, zijn 3 mannen om het leven gekomen. En de Amerikaanse president Trump verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid, maar moet wel afvallen. Dat staat in een verklaring van zijn lijfarts die door het Witte Huis is uitgegeven. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een bui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
11: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 20 minuten vertraging op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Beest en knooppunt Empel. A16 van Rotterdam naar Breda tussen Zwijndrecht en de Moerdijkbrug doe je echt 10 minuten langer over. En de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens een kwartier vertraging.
13: Rivierenland Radio.
14: In Bergijk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
15: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
16: Dit is de flitsschijf van deze week.
17: Vanessa Paradis.

Ja, is weer goed om mijn Frans even te oefenen. Les épines du cœur. De flitsschijf hier op Rivierenland Radio van Vanessa Paradis. We gaan richting een heel prachtig liedje uit de nederpopgeschiedenis, wat je niet al te vaak meer hoort op de radio. Eerst nog twee andere liedjes. Boni M, die hoor je zo na, ook uit Nederland, maar te bekend en te modern. Tranen gelachen, niet meer.

0: Kennemerland Radio Info.
1: In Tentfestival Oosterwijk is het grootste driedaagse dancefestival dat volledig draait om de hardere stijlen zoals hardstyle, wall en hardcore. De event vindt plaats 5 tot en met 7 juni op het terrein van Sportpark Den Donk in Oosterwijk en trekt jaarlijks duizenden bezoekers, zowel binnen als buitenland. Wat Intens uniek maakt, is de totaalbeleving. Bezoekers stappen op een compleet gethematiseerde wereld binnen, waarin alles tot in detail is uitgewerkt. Het gaat van gigantische stages tot spectaculaire eindshows met vuurwerk en creatieve, decoratieve en entertainment buiten de muziek om. Verwacht een line-up van DJ's als D-Block, Stefan, Sub-Zero Project, Rebellion, Radical Redemption, Future Noise, The Tweakers en Sigmode. Er zijn een aantal namen die op Intens zullen komen, dus in Oosterwijk.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Ja, het liedje uit de nederpopgeschiedenis wat ik vandaag voor je ga draaien is nooit een single geweest, maar bijna iedereen kent het, want het is heel veel gedraaid op de radio. Het was echt zo'n luisterliedje. Het komt uit 1984 van de LP destijds, nog later is allang begonnen. Is hier het Klein Orkest en Even voor Eeuwig.

0: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Rivierenland Radio.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
1: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
13: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Laos hebben reddingswerkers 4 goudzoekers bevrijd uit een grot die voor het grootste deel overstroomd was. De 4 moesten door een ondergelopen gang van 20 meter lang, terwijl niemand ervaring met duiken had. De grot kwam onder water te staan na plotselinge zware regenval. 1 goudzoeker kon net op tijd ontsnappen en waarschuwde de hulpdiensten. Gisteren werd ook al iemand gered, maar er worden nog 2 mensen vermist. Er is weinig hoop dat ze nog leven. Italië heeft een concert van de Amerikaanse rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, verboden omdat er zorgen zijn over de openbare orde en veiligheid. Ook wordt gerefereerd aan het annuleren van andere concerten van hem in Europa vanwege zijn antisemitische uitlatingen. Concerten van hem in onder andere Frankrijk en Polen zijn verboden en Engeland komt hij niet in. De 2 optredens van Ye in Arnhem volgende week mogen van burgemeester Marcouch wel doorgaan. Gistermiddag is een 47-jarige man uit Berchem doodgevonden in een sloot. Afgelopen nacht heeft de politie Oost-Brabant een 35-jarige man uit Os gearresteerd die daar mogelijk bij betrokken is. De politie zegt dat het er sterk op lijkt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Het slachtoffer was jeugdleider bij Berchem Sport, waar ook zijn kinderen voetballen. De voetbalclub is diep geraakt door zijn overlijden en heeft geen idee waarom de jeugdleider om het leven is gebracht. Het is vandaag onmogelijk om over de Brennerpas in Oostenrijk te rijden, omdat inwoners van het dorpje Gries de drukte helemaal zat zijn en de weg bezetten. In het dorp wonen zo'n 1300 mensen en die hebben last van het enorme aantal vrachtwagens dat over de pas rijdt. Vorig jaar waren dat er 2,5 miljoen. Ook gebruiken ze sluipwegen en daardoor wordt hun dorp onleefbaar. De ANWB adviseert automobilisten die over de Brennerpas willen hun reis een dag uit te stellen. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Beest en de afrit Kerkdriel 13 kilometer met bijna een half uur vertraging. Grenscontroles veroorzaken file op de A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens nu 2 kilometer. De vertraging is een half uur.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hoi, dit is Lisanne en ik luister langs de Pilsenloop in Boekel naar Rivierenland Radio.

0: En wat was het warm, hè, de afgelopen week. Iedereen loopt dan te puffen en te zuchten. Maar volgens mij moeten we gewoon met z'n allen een beetje wennen aan die hitte. Nou, het lijkt inmiddels ietsje beter te gaan. Maar relax en geniet tot 2 uur vanmiddag van Lunchroom hier op Rivierenland Radio. Met Softcell, die je hoorde. En nu de Dolly Dots. She's a liar.
1: Tot 2 uur is dit Lunchroom.

Had je trouwens al meegekregen dat er een musical van de Dolly Dots over de geschiedenis van de band en natuurlijk met alle liedjes ook van deze meidengroep door heel Nederland trekt op het moment tot en met eind november. En het leuke is dat elke avond er ook een originele Dolly Dot op het podium staat met liveband. Dus als je daar fan van was, dan is dat zeker een dikke tip om daar een avondje naartoe te gaan. En waar je ook naartoe kan binnenkort is van een hele andere orde. Deze man, Bruno Mars.

0: Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg en er staat een zwakke tot matige noordenwind. Vanavond neemt de kans op een bui in het zuiden toe. Vannacht kan er ook in het midden van het land een buitje vallen. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen wordt opnieuw een zonnige dag met in de oostelijke helft in de middag kans op enkele regen- of onweersbuien. Er staat dan een zwakke tot matige west- tot noordwestenwind en het wordt 20 tot 26 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvallig en een stuk frisser met middagtemperaturen van zo'n 19 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

0: Ja, daar hadden we de afgelopen week wel willen zijn met een zwembadje voor de deur natuurlijk. La Isla Bonita. Je hoorde Madonna hier bij Lunchroom. Lenne Marlin, die hoor je zo na Joe Cocker.
1: Unchain my heart.

populair, maar dit was eigenlijk wel zo'n beetje haar enige hit hier. Wel een heel erg leuk liedje. Sitting Down Here. Nou, deze man gaat even uitleggen hoe het werkt. René Vroger, hoe de liefde gaat.

Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06 44 43 77 99.

0: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
1: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
1: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In Laos hebben reddingswerkers 4 goudzoekers bevrijd uit een grot die voor het grootste deel overstroomd was. Italië heeft een concert van de Amerikaanse rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, verboden omdat er zorgen zijn over de openbare orde en veiligheid. Gistermiddag is een 47-jarige man uit Berchem doodgevonden in een sloot. Afgelopen nacht heeft de politie een 35-jarige man uit Os gearresteerd. En het is vandaag onmogelijk om over de Brennerpas in Oostenrijk te rijden, omdat inwoners van het dorpje Gries de drukte helemaal zat zijn en de weg bezetten. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een bui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Ik ben Bretje Giebels en ik luister naar Rivierenland Radio langs de Waal.

En over een paar liedjes ga ik weer een heel erg prachtig pareltje uit de jaren 80 voor je draaien. Zoals je dat gewend bent. Elke zaterdag en zondagmiddag tussen 1:30 en 2:00. Eerst nog zometeen Nelly Furtado met Powerless, oftewel Say What You Want. Na Kid Laroi en Without You.

0: Rijnland Radio Info.
1: Atmos Outdoor 2026 vindt dit jaar plaats op zaterdag 20 juni... in het iconische Even de Won van Eindhoven. Het evenement staat volledig in het teken van het 30-jarig bestaan van Atmos... en brengt de nostalgische sfeer van de legendarische Belgische clubscene opnieuw tot leven. En onder de koepel van het Even de Won komen liefhebbers van retro, trends en classics samen voor een dag vol herkenbare tracks. Er zijn DJ's als Pat Kunsten, Gert Koffers, Nico Parisi, Sven Lavin en Daniel June. In Eindhoven, Even de Won, Atmos Outdoor.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

gaan terug naar 1986. In Nederland kwam dit liedje op nummer 23 in de top 40. En in Amerika was het hun enige nummer 1 hit. Ik heb het over Boston. Hier is Amanda.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
11: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
12: Ben je ondernemer?
13: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
12: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
13: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, is helemaal gedesinfecteerd en schoon en kan weer in gebruik genomen worden. Dat hebben deskundigen van de GGD vastgesteld. Vorige week vond de GGD dat het schip niet goed genoeg gereinigd was en moest de terugvaart van Rotterdam naar Vlissingen worden uitgesteld. Eigenaar Oceanwide Expeditions verwacht vanaf 13 juni geplande reizen met de Hondius weer te kunnen uitvoeren. Het Britse Koninklijk Huis is al 6 jaar op de hoogte over het mogelijk doorspelen van vertrouwelijke informatie door voormalig prins Andrew toen hij handelsgezant was. Dat zou volgens de BBC blijken uit gerechtelijke documenten, waarin staat dat zo'n 30.000 e-mails in 2020 overhandigd zijn aan Lord Chamberlain, de hoogste functionaris bij Buckingham Palace. Andrew Mountbatten ontkent alle beschuldigingen en het paleis wil er niet inhoudelijk op ingaan. In Laos hebben reddingswerkers 4 goudzoekers bevrijd uit een grot die voor het grootste deel overstroomd was. De 4 moesten door een ondergelopen gang van 20 meter lang, terwijl niemand ervaring met duiken had. De grot kwam onder water te staan na plotselinge zware regenval. 1 goudzoeker kon net op tijd ontsnappen en waarschuwde de hulpdiensten. Gisteren werd ook al iemand gered, maar er worden nog 2 mensen vermist. Er is weinig hoop dat ze nog leven. Italië heeft een concert van de Amerikaanse rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, verboden omdat er zorgen zijn over de openbare orde en veiligheid. Ook wordt gerefereerd aan het annuleren van andere concerten van hem in Europa vanwege zijn antisemitische uitlatingen. Concerten van hem in onder andere Frankrijk en Polen zijn verboden en Engeland komt hij niet in. De 2 optredens van Ye in Arnhem volgende week mogen van burgemeester Marcouch wel doorgaan. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is vrij druk op de wegen in het zuiden van het land. Een paar files vallen op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Beest en de afrit Kerkdriel. De vertraging is zo'n 20 minuten. A16 van Rotterdam naar Breda tussen Zwijndrecht en de Moerdijkbrug. 11 kilometer langzaam rijdt het verkeer met een kwartier oponthoud. Op de A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 2 kilometer stilstaand verkeer en daar ben je een kwartier langer onderweg.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, mijn naam is Michael. Ik luister altijd langs de Kleine Dobbel naar Rivierenland Radio.

0: Beste luisteraars, van harte welkom. Het is weer zaterdagmiddag, even over de klok van 2 uur. Je bent weer aanbeland bij Muziek Masters, het wekelijkse programma op de zaterdag en zondag hier op Rivierenland Radio. Ik ben Hans van der Heijden, ik ben bij je tot aan de klok van 4 uur, want dat doen we wel vaker. Muziek Masters is van 2 tot 4. En ook vandaag ga ik daar weer hele leuke platen, een hele leuke playlist voor je draaien. Ik ben deze editie van de zaterdag begonnen met het nummer Electric Avenue van Eddie Grant uit het jaar 1982.
1: Tot 4 uur is dit Muziek Masters.

Nederlands trots toch wel een beetje, want de hit Baby Don't Go van de Nederlandse meidengroep Close to You werd uitgebracht in 1997 en groeide uit tot een van de grootste Nederlandse pophits van die periode. Bereikte destijds de vierde plaats in de Nederlandse top 40. Muziek vanaf de jaren 70 tot nu. We gaan nu eventjes naar de jaren 80. We blijven hangen in 82 voor het mooie nummer Hey Little Girl. Hier is de Australische synthpop new wave band Icehouse.

0: Nederland Radio Info.
1: Het Lentzy Festival is een grootschalig elektronisch muziekfestival dat jaarlijks plaatsvindt in een groene omgeving van Mol in België. 2026 belooft het evenement opnieuw in een drukwekkende mix van internationale top-dj's, spectaculaire stages en een sterke focus op beleving. Bezoekers kunnen zich verwachten aan meerdere podia met uiteenlopende stijlen binnen de elektronische muziek. Dat gaat van house tot techno, EDM en urban. Combinatie van natuur en hoogwaardige productie in een energieke, sfeervolle omgeving, dat is het Lentzy Festival in Mol. Onder andere daar Danger, de hardcore team, Dark E, Dave Lambert, François, Frankie Jones, Frankie Kloek, Fred Baker en Furax zijn een aantal namen die voorbij komen. Van 12 tot en met 13 juni dus in België, Mol.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Je kon luisteren naar het nummer Fever Dream van de Amerikaanse singer-songwriter Alex Warren. Uitgebracht natuurlijk begin dit jaar, eind februari om precies te zijn. En het groeide al heel snel uit tot een grote hit in Nederland. Onder andere als nummer 1 in de Nederlandse top 40. Heb je dat meegemaakt? Jazeker, het is gewoon hitlijstenwerk. Ook hier op Rivierenland Radio natuurlijk. En van daaruit, vanuit de hitlijst van nu, gaan we terug naar het jaar 1994. Naar de, laten we zeggen, de zingende tandarts. Want zo wordt hij wel eens genoemd. Dr. Alban, Look Who's Talking.

Zometeen na de headlines gaan we weer die hele mooie flitsschijf van deze week draaien van Vanessa Paradis. Maar tot die tijd moet je het nog eventjes doen met de headlines die er nog even tussen zitten. Blijf dus vooral luisteren op rivierland-radio.nl via onze gratis app Rivierland Radio. Of natuurlijk DAB Plus in heel Brabant en daarbuiten. Ik ben zometeen weer even terug naar de headlines.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 0644-43-7799. Zoek naar grafische oplossingen voor je bedrijf?
1: Kaasjager in Zaltbommel levert logo's, huisstijlen en websites voor het MKB.
0: Professioneel, creatief en resultaatgericht.
1: Bezoek kaasjager.nl en geef je bedrijf een visuele boost.
0: Kaasjager, de communicatiemaker.
1: Kaasjager.nl.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
12: U zoekt correcte en nette consumenten?
13: Nette consumenten.
12: Dan zoekt u onze luisteraars.
1: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
14: Rivierenland Radio Headlines.
15: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, is helemaal gedesinfecteerd en schoon en kan weer in gebruik genomen worden. Het Britse Koninklijk Huis is al 6 jaar op de hoogte over het mogelijk doorspelen van vertrouwelijke informatie door voormalig prins Andrew toen hij handelsgezant was. In Laos hebben reddingswerkers 4 goudzoekers bevrijd uit een grot die voor het grootste deel overstroomd was. En Italië heeft een concert van de Amerikaanse rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, verboden omdat er zorgen zijn over de openbare orde en veiligheid. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een bui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
16: Dennis Mooij van de ANWB. Je hebt nu vooral vertraging.

0: lopen de A2 en de A58. De A2 van Utrecht naar Den Bosch. 25 minuten extra tussen Beest en Zaltbommel. A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel. 20 minuten extra door een auto met pech.
1: Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: Binnen bij je reisstad kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 6C.
1: Dit is de flitsschijf van deze week.
4: Vanessa Parijs.

Dit nummer is oorspronkelijk uitgebracht in het vorige jaar, eind vorig jaar. En het is nu pas, wordt het een beetje bekend hier in de Nederlandse hitlijsten, komt hij langzaam maar zeker binnen. En deze hele week hier op Rivierenland Radio gedraaid als flitsschijf van week nummer 22. Het nummer Les Épines du Coeur van Vanessa Paradis. Mooie plaat, ik denk dat hij veel gaat doen. Voor nu gaan we even terug naar de 80's, 1986. Hier is de Britse synth-pop duo Eurasure met het nummer Sometimes.

0: Vierenland Radio Info.
1: Het Lentzy Festival is een grootschalig elektronisch muziekfestival dat jaarlijks plaatsvindt in een groene omgeving van Mol in België. 2026 belooft het evenement opnieuw in een drukwekkende mix van internationale top-dj's, spectaculaire stages en een sterke focus op beleving. Bezoekers kunnen zich verwachten aan meerdere podia met uiteenlopende stijlen binnen de elektronische muziek. Het gaat van house tot techno, EDM en urban. Combinatie van natuur en hoogwaardige productie in een energieke, sfeervolle omgeving, dat is het Lentzy Festival in Mol. Onder andere daar Danger, de hardcore team, Dark E, Dave Lambert, François, Frankie Jones, Frankie Kloek, Fred Baker en Furax zijn een aantal namen die voorbij komen. Van 12 tot en met 13 juni in België, Mol.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Als je een beetje een fan bent geweest van reclames kijken op tv, en dan bedoel ik vooral ook vroeger, dan heb je deze ongetwijfeld nog wel weten te herinneren. Het nummer The First Time van de Amerikaanse zangeres Robin Beck werd uitgebracht in 88 en het werd destijds gecomponeerd als jingle voor een bekende Coca-Cola reclame. Piep! En groeide vervolgens uit tot een wereldwijd succes. Waaronder een nummer 1 notering hier ook in Nederland. In de Nederlandse top 40. Jawel. Van Engelstalig gaan we even naar Nederlandstalig. Het nummer Amsterdam. Hier is de Nederlandse zanger Fleming. Het nummer komt uit 2021.

Elizabeth Taylor van Taylor Swift, uitgebracht in april van dit jaar. Het nieuwe nummer van Taylor Swift, dus het zal ongetwijfeld al hier heel hoog in de hitlijsten hier in Nederland gaan verschijnen. Ook hier bij Rivierenland Radio, weet ik nu al te garanderen. Het nummer was onderdeel van haar 12e studioalbum, The Life of a Showgirl. Ja, daar zijn nogal wat hitjes vandaan gekomen, dacht ik zo. We gaan even terug, zometeen gaan we eventjes een nummer van Mary J. Blige draaien, maar voor die tijd gaan we zeker nog deze van Joss Stone draaien.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Ah, mijn rug.
5: Beweeg.
4: Hè? Wat? Huh?
5: Ik ben het. Je rug.
4: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
6: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
7: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
8: Goedemiddag, dit is het nieuws van 3 uur.
9: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Oekraïne heeft met drones een Russische olieraffinaderij in de havenstad Taganrog aangevallen. Ook is een tanker van de Russische schaduwvloot beschoten. Op het schip brak brand uit, maar die is inmiddels geblust. Taganrog ligt dicht bij Oekraïne en werd een paar dagen geleden ook al aangevallen. Volgens de Oekraïense commandant zijn ook 23 andere militaire doelen in Rusland geraakt, waaronder een oliefaciliteit een paar honderd kilometer van de grens. Afgelopen nacht heeft een agent in Middelburg zijn dienstwapen getrokken, omdat er een voorwerp uit de broekzak van een jongen stak dat erg op een vuurwapen leek. Bleek echter te gaan om een waterpistool. De politie was na een melding van geluidsoverlast ter plekke gegaan en troffen een aantal jongeren aan die behoorlijk onder invloed waren. Omdat het donker was, kon de agent niet zien dat het geen echt wapen was, aldus de politie. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, is helemaal gedesinfecteerd en schoon en kan weer in gebruik genomen worden. Dat hebben deskundigen van de GGD vastgesteld. Vorige week vond de GGD dat het schip niet goed genoeg gereinigd was en moest de terugvaart van Rotterdam naar Vlissingen worden uitgesteld. Eigenaar Oceanwide Expeditions verwacht vanaf 13 juni geplande reizen met de Hondius weer te kunnen uitvoeren. Het Britse Koninklijk Huis is al 6 jaar op de hoogte over het mogelijk doorspelen van vertrouwelijke informatie door voormalig prins Andrew toen hij handelsgezant was. Dat zou volgens de BBC blijken uit gerechtelijke documenten, waarin staat dat zo'n 30.000 e-mails in 2020 overhandigd zijn aan Lord Chamberlain, de hoogste functionaris bij Buckingham Palace. Andrew Mountbatten ontkent alle beschuldigingen en het paleis wil er niet inhoudelijk op ingaan. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
10: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel 10 kilometer met 20 minuten vertraging. A27 van Breda naar Gorkum tussen Hank en de Brug bij Gorkum een uur vertraging in 7 kilometer file. Er is daar een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via Dordrecht over de A59, A16 en de A15. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen tussen Riddant en de afrit Ierseke 4 kilometer file met daar ruim 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Rivierenland Radio.
13: In Tilburg kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Van harte welkom terug in het tweede uur van Muziek Masters hier op Rivierenland Radio. Leuk dat je je radio afgestemd hebt gelaten op deze hele mooie zender. Want tot aan de klok van 4 uur heb ik nog een hele mooie lijst te draaien voor jou. Dus blijf er vooral bij. Ik begon dit tweede uur van Muziek Masters met een nummer van The Stranglers uit 1984. Het nummer heette No Mercy.
1: Tot 4 uur is dit Muziek Masters.

Senza una donna, op zijn Italiaans natuurlijk. Oorspronkelijk door Zucchero uitgebracht in 1987. En de wereldberoemde versie als duet met Paul Young werd in 1991 uitgebracht. En het werd ook daar, ook dat werd een grote internationale hit. Vanuit het Italiaans gaan we naar, wat is het? Colombia volgens mij, hè? Shakira. Ja, daar komt ze vandaan. Het nummer Zoo natuurlijk uit de hitlijst van op dit moment. Hier is ze, Shakira. Come on, get up.

0: Dierenland Radio Info.
1: Na een zeer succesvolle eerste editie in juli 2025 keert Legend of Rock at the Park op 10, 11 en 12 juli 2026 terug naar het prachtige Park Zonsbeek in Arnhem, waar de Ronde Weide opnieuw zal worden omgebouwd tot een indrukwekkend XL-festivalterrein, waar internationale tributebands zorgen voor een ongeëvenaarde reeks spectaculaire concerten met vele muzikale hoogtepunten, dynamische lichtshows en vele special effects. Op vrijdag 10 juli trapt het driedaagse festival feestelijk af met een heerlijke zomerse avond vol herkenning, dansbare klassiekers en ultieme feel-good vibes. Het programma bestaat uit 3 topacts, waaronder de sprankelende ABBA bij ABBA Tributes, die garant staat voor feest en nostalgie. De avond wordt naadloos aan elkaar gedraaid door DJ Marlon met disco-klassiekers van toen en hij houdt daarmee de sfeer hoog en de dansvloer in beweging. De swingende openingsavond voor jong en oud, waar je heerlijk uit je dak kunt gaan. De Summer Tribute Night vormt de feestelijke kick-off van een weekend vol live muziek.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Ja, wel redelijk uniek, kan ik je vertellen. In dit gedeelte van Muziek Masters hebben we 4 talen achter elkaar in nummers verwerkt. Je hoorde natuurlijk al wat Italiaanstalig. We hebben ook wat Engelstalig zojuist gehad. Daarnet hoorde je natuurlijk de band Doe Maar met het nummer De Bom, Nederlandstalig. En we gaan nu naar Franstalig met Céline Dion. Ne partez pas sans moi uit 1988. Destijds in 88 namens Zwitserland deed ze mee voor het Eurovisie Songfestival in Dublin.

Het eerste deel van uur 2 van Muziek Masters hier op Rivierenland Radio zit er bijna op. Dat wil zeggen, ik ga geen afscheid van je nemen, maar ik wil alleen maar zeggen, we gaan zo even naar de headlines. Blijf vooral even luisteren naar rivierenland-radio.nl. Je mag dat ook doen op DAB Plus natuurlijk in heel Brabant en daarbuiten. En in onze gratis app en die heet, hoe toepasselijk, Rivierenland Radio. De headlines komen eraan, ik ben even een paar minuten weg. Tot zo!

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Zichtbaarheid alleen is niet genoeg. Je merk of bedrijf moet gekozen worden. Bij Denkfabriek helpen we bedrijven hun merk scherp te positioneren. Met strategie, storytelling en ideeën die richting geven. Van potentie naar positionering. Ga naar denkfabriek.nl. Denkfabriek, met QUE.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd toch?

0: coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Oekraïne heeft met drones een Russische olieraffinaderij in de havenstad Taganrog aangevallen. Ook is een tanker van de Russische schaduwvloot beschoten. Afgelopen nacht heeft een agent in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat er een voorwerp uit de broekzak van een jongen stak dat erg op een vuurwapen leek. Het bleek echter te gaan om een waterpistool. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, is helemaal gedesinfecteerd en schoon en kan weer in gebruik genomen worden. En het Britse Koninklijk Huis is al 6 jaar op de hoogte over het mogelijk doorspelen van vertrouwelijke informatie door voormalig prins Andrew toen hij handelsgezant was. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een bui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg en er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A27 van Breda naar Gorkum staat file tussen Hank en de brug bij Gorkum 5 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij.
6: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
7: Hallo, ik ben Paul en luister naar Rivierenland Radio langs de Arne.

Welkom terug na de headlines hier in Muziekmasters op Rivierenland Radio. Goed dat je de radio lekker hebt laten aanstaan op deze hele mooie zender. Want zo kun je ook luisteren naar het nummer Give It Up van KC en de Sunshine Band. Uitgebracht in het jaar 1982. We gaan even naar de Zero's. Ja, 2004 lijkt me wel leuk. Staat hier op de playlist, dus ik kom hem heel toevallig tegen. Het nummer Not In Love, hier is Enrique Iglesias met zangeres Kelly's.

0: Vierenland Radio Info.
1: Heroes Dutch Comic Con Summer 2026 is het grootste popcultuurevenement dat plaatsvindt op 20 en 21 juni in de Jaarbeurs in Utrecht. Het evenement brengt duizenden fans samen die een gedeelde passie hebben voor films, series, strips, games, anime, maar ook fantasy en science fiction. Meer dan 55.000 bezoekers per editie worden tot de grootste comic-cons van Nederland en vormt een bruisende ontmoetingsplek voor uiteenlopende fandoms. Dat allemaal dus van 20 tot en met 21 juni, Jaarbeurs Utrecht. Heroes Dutch Comic Con Summer.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Stop Me Now van Queen werd eind 1978 opgenomen en verscheen vervolgens in januari van 1979 als single. En dit iconische nummer is afkomstig van hun album Jazz. Jawel. Dan gaan we nu naar de hit Magnetic van de Noorse groep De Bauza, uitgebracht begin dit jaar. De track kwam uit en groeide al snel uit tot een grote internationale en ook TikTok-hit. Hitlijstenwerk van dit moment. Hier is De Bauza.

Ja hoor, daar was ze weer. Miss Diana Ross met haar nummer My Old Piano. Uitgebracht in het jaar 1980. En natuurlijk geschreven en geproduceerd door Nile Rodgers en Menar Edwards van de band Chic. Hè? Dat kun je wel horen. Het verscheen op haar succesvolle album Diana. Hoe kom je erop? Hey, je kan zo meteen luisteren. Blijf er vooral bij daarom naar het nummer van Amy McDonald. Maar we gaan eerst even lekker Nederlandstalig doen. Hier is Jon Smit uit 2006 met zijn tweede nummer 1 hit hier in Nederland. Als de morgen is gekomen.

0: De mooiste muziek stroomt uit je speakers. En ook het bewijs is vandaag weer geleverd in dit programma Muziekmasters. Want die 2 uur Muziekmasters zijn voorbij gevlogen. En dat komt alleen maar omdat die muziek zo ontzettend lekker is. Mijn tijd zit erop voor vandaag, voor vanmiddag althans. Morgenmiddag ben ik er weer, zondagmiddag editie van Muziekmasters. Zometeen om 4 uur is Rob de Vaan er weer natuurlijk tot 7 uur met onze eigen flitsende 50-lijst. En als je van Dance Classics houdt, dan kun je ook vanavond om 11 uur terecht hier op Rivierenland Radio. Want dan presenteer ik mijn programma weer Riverdance. Dus tot later. Rivierenland Radio.
1: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaren. Waar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
9: Hemdforhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdforhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdforhem.nl.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: Goedemiddag, dit is het nieuws van 4 uur.
12: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. De regering van Amerika gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van een rechter dat het geïncasseerde importheffingen moet terugbetalen. Eerder oordeelde het Hoge Rechtshof dat een aantal van die heffingen illegaal is. De hoogste rechters vonden dat president Trump een noodwet uit 1977 onrechtmatig gebruikt had en dat mag niet. Het gaat om $143 miljard dat terugbetaald moet worden als de regering ongelijk krijgt. De Engelse voetbalclub Liverpool heeft trainer Arne Slot ontslagen. Zijn assistenten Sipke Hulshof en Giovanni van Bronckhorst zijn ook hun baan kwijt. Na een teleurstellend seizoen heeft Liverpool ervoor gekozen om met een hele nieuwe technische staf te beginnen. Toen Slot in 2024 van Feyenoord naar Liverpool ging, nam hij Hulshof mee. Vorig seizoen kwam van Bronckhorst erbij. Het afgelopen seizoen won Liverpool geen enkele prijs en eindigde op plek 5 in de Premier League. Oekraïne heeft met drones een Russische olieraffinaderij in de havenstad Taganrog aangevallen. Ook is een tanker van de Russische schaduwvloot beschoten. Op het schip brak brand uit, maar die is inmiddels geblust. Taganrog ligt dicht bij Oekraïne en werd een paar dagen geleden ook al aangevallen. Volgens de Oekraïense commandant zijn ook 23 andere militaire doelen in Rusland geraakt, waaronder een oliefaciliteit een paar honderd kilometer van de grens. Afgelopen nacht heeft een agent in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat er een voorwerp uit de broekzak van een jongen stak dat erg op een vuurwapen leek. Bleek echter te gaan om een waterpistool. De politie was na een melding van geluidsoverlast ter plekke gegaan en troffen een aantal jongeren aan die behoorlijk onder invloed waren. Omdat het donker was, kon de agent niet zien dat het geen echt wapen was, aldus de politie. En dan nog het weer. Vanavond neemt de kans op een bui in het zuiden toe, vannacht in het midden. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig met in het oosten in de middag kans op een paar buien. Er staat dan een zwakke tot matige west- tot noordwestenwind en het wordt 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
13: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen knooppunt Empel en Baardenburg, over 7 kilometer. A27 van Breda naar Gorinchem, tussen Hank en de brug bij Gorinchem ook 7. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. A59 van Den Bosch naar Waalwijk, tussen Engelen en Drunen-West, 8 kilometer, met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open.
14: Zegt u Zonwering, dan zegt u Somoti in en outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in en outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in en outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in en outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
15: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dori kunnen er elk seizoen een Pot voor Dori mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordori.com. Dat is Pot voor Dori met dubbel O.
16: Foamworld maakt schuim op maat voor alle toepassingen. Van kussens voor caravan, camper en lounge set tot verpakking, creaties, isolatie en akoestische oplossingen. Plaatwerk of volledig maatwerk, wij maken het precies zoals jij het nodig hebt. Voor particulieren en bedrijven. Foamworld, schuim dat past. Kijk op www.foamworld.nl.
17: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
18: Hoi, ik ben Geert-Jan en ik luister Rivierenland Radio langs de Maas in Os.

0: Vanessa Paradis is deze week gekozen tot flitsschijf. Hey, van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van de Flitsende 50. De 17 jaargang, weken nummer 22. De lijst van zaterdag 30 mei 2026. En dit is voor de 331ste keer dat de Flitsende 50 is samengesteld. En laten we eens kijken wat we deze week allemaal tegenkomen. We hebben maar liefst 10 oude flitsschijven, 12 zittenblijvers, 14 stijgers, 20 zakkers, 3 nieuwkomers en 1 plaat die opnieuw binnenkomt. Dat betekent dat we wel 4 verdwenen platen hebben.
1: Deze week verdwenen uit de Flitsende 50.
2: Nummer 50. Nummer 48. Nog een keer, 45.

0: En de verdwenen platen weer netjes op een rijtje gezet door onze Kees. Op nummer 50, de Fate of Ophelia van Taylor Swift. Na 32 weken heeft ze toch echt de flitsende 50 verlaten. 12 weken stond ze lang op nummer 1, 1377 punten. Ietsjes minder, 978 punten. 33 weken genoteerd in de flitsende 50. Sambre met 12 to 12. Vorige week stonden ze nog op nummer 48. Begin opnieuw. Nou, dat zullen ze misschien wel willen. Bizarre hoorde je op nummer 47 vorige week. 34 weken lang in de flitsende 50 en 798 punten. 156 punten en slechts 9 weken in de lijst. Dominic Fiek met de White Keys. En vorige week vonden we de plaatsen nog op nummer 45. Nou, dat waren de verdwenen platen. Gaan we gaan van starten met de lijst van deze week. Op nummer 50, daar vinden we Uitslovers van Samuel Welten samen met de Bankenzitters. Plaats staat 12 weken genoteerd en zakte van 37 naar nummer 50. 3 weken staat Donny en Senna genoteerd met Waar blijf je nou? En deze week blijven ze staan op nummer 49.
1: Hey, grap, waar

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: Plaat, die kwam... Waar blijf je nou?
2: Oh ja, waar blijf je nou? Die plaat kwam 3 weken geleden binnen op nummer 47. Vorige week gezakt naar 49. En nu in de derde week op nummer 49 blijven staan. Op nummer 48, daar vinden we de eerste nieuwkomer. Het is de nieuwe single van Milk In. En die heet Medicine.

Milk In hoort hier met Madison. Die plaat vinden we dan deze week op nummer 48 binnen in de flitsende 50. Nummer 47, Baby Doll van Dominic Fick, staat 7 weken genoteerd. 46, Ik Wil Je Helemaal, dat is de oude flitsschijf van niemand minder dan Monique Smits. En op 45, Be Mine van Kamerad. 44, die komt van 36, Lijntje van Lil Kleine en Lilo laat het er lukken. En dan op nummer 43 van 42 afkomstig, Sarah Larsen met Lust Life.

Lustelijf voor je Sarrelers, eigenlijk een plaat uit 2013. Maar heeft het nu toch alweer een week of 25 dat de plaat het volhoudt in de Frisse 50. Deze week gezakt van 42 naar 43. Dan op nummer 42, daar komen we een plaat tegen die al eens een keer eerder in de Frisse 50 stond. Ze kwam toen gelijktijdig binnen met Ophelia en The Fate of Ophelia, moet ik zeggen. En ja... En nu komt ze opnieuw binnen. Taylor Swift hebben we het over met Elizabeth Taylor.

Elisabeth Taylor kwam eigenlijk al binnen op een 18 oktober vorig jaar en hield het slechts 2 weken vol. De Fate of Ophelia, die hield het 33 weken vol. En die andere single, Ophelia, die hield het slechts 3 weken vol. Maar die kwam begin dit jaar alweer terug in de flitsende 50. En deze dus, Elisabeth Taylor, is dus op een nieuw binnengekomen op nummer 42. En op nummer 41, David.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 0644437799.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Rivierenland Radio Headlines.
7: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De regering van de Verenigde Staten gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van een rechter dat het geïncasseerde importheffingen moet terugbetalen. De Engelse voetbalclub Liverpool heeft trainer Arne Slot ontslagen. Zijn assistenten Sipke Hulshof en Giovanni van Bronckhorst zijn ook hun baan kwijt. Oekraïne heeft met drones een Russische olieraffinaderij in de havenstad Taganrog aangevallen. Ook is een tanker van de Russische schaduwvloot beschoten. En afgelopen nacht heeft een agent in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat er een voorwerp uit de broekzak van een jongen stak dat erg op een vuurwapen leek. Bleek echter te gaan om een waterpistool. En dan nog het weer. Vanavond neemt de kans op een bui in het zuiden toe. Vannacht in het midden. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Rivierenland Radio. Verkeersupdate.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 2 kilometer... De vertraging is een kwartier.
10: Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio.
11: In Tiel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 6C.
10: Rivierenland Radio.
12: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
13: Flitsende 50, die is het overzicht. 50 naar 40. 37 afkomstig, nu naar 50 gezakt uit Slover. Zo kun je wel doen in de bankzitters. In de derde week vinden we Donnie en Senna met Waar blijf je nou op 49 is erop blijven staan ten opzichte van vorige week. Nu op 48 is Madison van Milk Inc. Dan Dominic Fike en Baby Doll op 47 komt van 41 opgezakt. Flinke zak er ook voor Monique Smit. Ik wil je helemaal als ex-flitschijf zijn op 46 komt van 35. En 45 komt van 44, dat is in plaats verlies voor Kamerad en Be Mine 20 weken. Lijntje, heel kleine, met Milo laat het lukken. 44 komt van 36. En 43 is van 42 afkomstig. Dus dat betekent één plaatsje verlies voor Zebra Lawson en Lush Live. Dan terug van weg geweest, Taylor Swift en Elizabeth Taylor op 42.

Miles Away, ja, dat is dan de Offenbach. 20 weken staat de plaat genoteerd. En deze week blijven we staan op nummer 40. 39, daar vinden we weer een nieuwkomer. Arjen Blommert samen met Zoe Lavai en Tranen van Goud.

Tranen van Goud, de nieuwe zinger van Arjen Blommert, hoort hier samen met Zoe Levi. Deze week binnengekomen op nummer 39. We krijgen zo nog een nieuwkomer. Maar eerst gaan we luisteren naar nummer 38. Dat is een plaat die al 27 weken staat in de flits.

0: 27 weken staat ze nu genoteerd. En deze week blijft ze staan op nummer 38. En op nummer 37, daar hebben we de hoogste nieuwkomer.
1: Nieuw. In de flitsende

0: is de hoogste nieuwe in de flitsende 50.
1: De nieuwkomers eventjes op een rijtje gezet door onze Kees. Op nummer 48, Madison van de Milk Inc. Moet ik zeggen. Op nummer 42, opnieuw binnengekomen, Elizabeth Taylor van Taylor Swift. En op nummer 39 hadden we Tranen van Goud van Arjen Blommaert en Zoe Lavai. En de hoogste nieuwkomer, dat is de winnaar van het... van het Songfestival. Nee, maar van de Voice of Holland. De winnares van de Eurovisie Songfestival. Dat verwachten we binnenkort wel in de Flitsende 50. Maar de winnaar van de Voice of Holland 2026... dat is Ruben Hillen, 20 Seconds City. En het was de flitsschijf van vorige week.

wanna be with you. 20 seconds van Ruben Hillen is de hoogste nieuwkomer deze week in de Frits in de 50. Nummer 36, die komt van 46, staat 3 weken genoteerd. Baby Richard met Faithless en New Religion. Deep.

Bar Minium hoorde je, dat is Fris samen met een hele hoop andere artiesten. En die platen die vinden we op nummer 35 van 31 afkomstig in de zevende week. Een week of vijf geleden was dit de flitschijf Sommelieu met 24 Hours.

24 hour is de Douwe Flitschijf van het Sommige. 4 weken staan ze nu genoteerd. En deze week helaas alweer gezakt van 27 naar nummer 34. Nummer 33 die staat 6 weken genoteerd. Van 22 afkomstig. En het is de single van Bruno Mars. En het is niet zo'n grote hit geworden als de single I Might. Want na 6 weken, nu alweer op 33, dat is toch wel eventjes heel slikken voor hem.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
8: Goedemiddag, dit is het nieuws van 5 uur.
9: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Een adviseur van de Iraanse opperste leider Khamenei zegt dat de Amerikaanse president Trump de diplomatie voor de derde keer verraden heeft. Volgens hem stelt Trump hoge eisen bij de onderhandelingen en Iran is niet blij dat de Verenigde Staten nog steeds Iraanse havens blokkeren. Een paar dagen geleden melden beide landen dichtbij een akkoord te zijn. Dat concept zou nog wel goedgekeurd moeten worden door Trump, maar volgens Amerikaanse media heeft hij dat nog niet gedaan. In een Flixbus die in België onderweg was naar Oostende zijn vuurwapens gevonden. De politie was gebeld door de chauffeur nadat hij in zijn bus een wapen had gezien en hij stopte op de vluchtstrook. Alle passagiers moesten van agenten één voor één uitstappen en daarna werd alle bagage doorzocht. Daar werd niks gevonden, maar op het toilet vond de politie twee vuurwapens. Of er iemand is opgepakt is niet bekend. Een Flixbus heeft nog niet gereageerd op het incident. De regering van Amerika gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van een rechter dat het geïncasseerde importheffingen moet terugbetalen. Eerder oordeelde het Hoge Rechtshof dat een aantal van die heffingen illegaal is. De hoogste rechters vonden dat president Trump een noodwet uit 1977 onrechtmatig gebruikt had en dat mag niet. Het gaat om $143 miljard dat terugbetaald moet worden als de regering ongelijk krijgt. De Engelse voetbalclub Liverpool heeft trainer Arne Slot ontslagen. Zijn assistenten Sipke Hulshof en Giovanni van Bronckhorst zijn ook hun baan kwijt. Na een teleurstellend seizoen heeft Liverpool ervoor gekozen om met een hele nieuwe technische staf te beginnen. Toen Slot in 2024 van Feyenoord naar Liverpool ging, nam hij Hulshof mee. En vorig seizoen kwam van Bronckhorst erbij. Het afgelopen seizoen won Liverpool geen enkele prijs en eindigde op plek 5 in de Premier League. En dan nog het weer. Vanavond neemt de kans op een bui in het zuiden toe, vannacht in het midden. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig met in het oosten in de middag kans op een paar buien. Er staat dan een zwakke tot matige west- tot noordwestenwind en het wordt 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
10: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
11: In Eershoek kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.
12: Rivierenland Radio.

0: Schuilen van Miss Montreal. Vorige week kwam ze binnen op nummer 39. Het is een oude flitsschijf. En deze week vinden we haar op een nummer 32.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week. In de Flitsende 50.

Ja, dat was hier dan de top 3 van vorige week. Op nummer 3, daar vonden we So Easy to Fall in Love van Olivia Dean. Op nummer 2, I Just Might van Bruno Mars. En Fever Dream van Alex Warner vonden we vorige week op nummer 1. Zou de top 3 nog exact dezelfde zijn of hebben we toch een andere top 3? Nou, blijf gewoon de komende 2 uur luisteren, ga je vanzelf het antwoord tegenkomen. Tot grote verrassing van mij kwam deze plaat op vorige week binnen op nummer 43. En nu in de tweede week doorgesteken naar 31. Michael Jackson, Billie Jean.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 40 naar nummer 30 nu het overzicht hier van de flitsende 50. Offenbach Miles Away op 40. 39 nieuw in de lijst. Tranen van Goud, Aaron Blommet en Zoë Livé. Dan vinden we Shanna Spiro en Dion is Hill in de 27e week op 38 ten opzichte van vorige week blijven staan. En 37 is nieuw. 20 Seconds, Ruben Hillen, ex-flitschijf. Bibi Rexha met Fadeless op 36, komt van 46, dus 10 plaatsen winst voor New Religion. En Fresh and Kim en Lassa en Bare Minimum Starboy op 35. 34 van 27, 24 Hours, Somjeu. En Bruno Mars, Whisk It All, die vinden we op 33, komt van 22. 39 naar 32 gestegen. Lichtplaats voor Miss Montreal's X-Flex schuif met Schuilen. En 31 is Michael Jackson. Billie Jean komt van 43. 30 blijft 30. Max en Andy Grammer met The Thing I Love.

The Thing I Love, en dat is dan de single van MyMax en Andy Kramer. 13 weken lang staat de plaat genoteerd, nu in de flitsende 50. En deze week helaas blijven staan op nummer 30. What?

Druif 7, en dat is dan de single van Mal Smith samen met Neil Horan. 13 weken lang zat de plaat al genoteerd in de flitsende 50. Vorige week 33 en deze week doorgestegen naar nummer 29. Maar de plaat heeft al eens een keer wat hoger gestaan. 4 weken geleden was dit de flitsschijf. OG, Something Perfect. En ze staan nu op 28.

Justin Bieber hoorde je samen met Nicki Minaj, The Beauty and the Beast. En vinden we deze week op nummer 27 van 25 afkomstig in de vijfde week. Nummer 26 is een zitterblijver. 10 weken staan ze al genoteerd. Suzanne en Freek halverwege.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 0644437799.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
0: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Een adviseur van de Iraanse opperste leider Khamenei zegt dat de Amerikaanse president Trump de diplomatie voor de derde keer verraden heeft. In een Flixbus die in België onderweg was naar Oostende zijn vuurwapens gevonden. De regering van Amerika gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van een rechter dat het geïncasseerde importheffingen moet terugbetalen. En de Engelse voetbalclub Liverpool heeft trainer Arne Slot ontslagen. Zijn assistenten Sipke Hulshof en Giovanni van Bronckhorst zijn ook hun baan kwijt. En dan nog het weer. Vanavond neemt de kans op een bui in het zuiden toe. Vannacht in het midden. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
6: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
7: Hi, dit is Mike en ik luister langs de Dommel in Eindhoven naar Rivierenland Radio.

nodig van Fleming en Meteor staat inmiddels al 22 weken genoteerd. En vorige week 21 en nu gezakt naar nummer 24. En dan op nummer 23, daar hebben we weer een stijger. Kingdom of Fear van Cameron Windkamp. 3 weken lang staat de plaat genoteerd.

I'm Good, en dat is dan de zinger van Jelly Roll. Die vinden we deze week op nummer 21. Nee, op nummer 22. Dit is 21. Sam Fender samen met Olivia Dean en Rhyme Me In.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 30 naar 20 nu. 30 blijven staan. Max en Andy Grammer met The Thing I Love. 27 Miles Smith, Neil Horn en 29 te vinden. Komt van 33. 29 aan de 28. 1 plaats vindt voor Eugene en Something Perfect. Ex-flitsschijf. En Justin Bieber en Nicki Minaj, Beauty and the Beat op 27. 26 blijft 26 voor dat filmpje van vorige week. Susanne Freek en Halverwege. En Bella Kay met I Love It, I Love It, I Love It op 25. 24 van 21, Fleming Meteor, niet nodig, 22 weken. En Cameron Whitecomb en Kingdom of 4 op 23. 22 komt van 28, Jelly Wool, I'm Good, 9 weken erin. Iets langer, 11 weken, Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In op 21. 20, die komt van 24, 4 plaatsen wint voor Maxime en Babette, hoe dan ook, 14e week.
2: Sinds je weg bent, zoek ik elke avond de reden om niet te slapen in dat grote bed alleen.

0: Openlandshow van Taylor Swift staat inmiddels 24 weken genoteerd. Het was de allereerste flitsgreep van dit jaar. En ze zakte deze week weg van 13 naar nummer 18. De laatste van dit uur wordt nummer 17 van 19 afkomstig. Lil Kleine met Samuel Welton in de vierde week met Maak Me Nou Niet Gek.
1: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maak me nou niet gek.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
6: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
7: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
8: Nederland Bruist.
9: Ben je ondernemer?
10: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
9: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
10: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
11: Goedenavond, dit is het nieuws van 6 uur.
12: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bulgarije komt onder verscherpt toezicht van de Europese Commissie vanwege een te hoog begrotingstekort. Dat liep vorig jaar op tot 3,5% van de economie, terwijl in de eurozone maximaal 3% is toegestaan. Bulgarije moet nu plannen maken om de overheidsfinanciën weer op orde te brengen, omdat volgens de Europese Commissie het tekort de komende jaren verder zal oplopen. Ook onder meer Polen, Frankrijk en België overschrijden de norm. Bulgarije voerde pas begin dit jaar de euro in. De gemeente Den Haag zoekt ruim 100 inwoners uit alle wijken om geluidsoverlast in de Hofstad te meten. Vrijwilligers krijgen een meter waarmee 6 weken lang het geluid bij hun woning wordt geregistreerd. De gemeente wil niet alleen de decibellen meten, maar ook weten hoe bewoners geluid ervaren, omdat geluidsoverlast tot gezondheidsklachten kan leiden. De resultaten worden onderzocht door de Universiteit Antwerpen. De proef moet helpen bij het maken van beter beleid tegen geluidsoverlast. In een Flixbus die in België onderweg was naar Oostende zijn vuurwapens gevonden. De politie was gebeld door de chauffeur nadat hij in zijn bus een wapen had gezien en stopte op de vluchtstrook. Alle passagiers moesten van agenten 1 voor 1 uitstappen en daarna werd alle bagage doorzocht. Daar werd niets gevonden, maar op het toilet vond de politie 2 vuurwapens. Of er ook iemand is opgepakt is niet bekend. Flixbus zelf heeft nog niet gereageerd op het incident. En het Nederlandse cruiseschip Hondius mag weer uitvaren na een uitbraak van het Hantavirus aan boord. Volgens de GGD Rotterdam-Rijnmond is het schip volledig gereinigd en gedesinfecteerd. De Hondius werd begin deze maand getroffen door de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. Bij de uitbraak overleden 3 opvarenden. Na een laatste inspectie heeft de GGD nu groen licht gegeven voor nieuwe reizen. Het cruiseschip vertrekt over 2 weken vanuit Rotterdam voor een volgende zeereis. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige periode met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
13: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
14: Hallo, dit is Patrick Lubeck van het koffiehuis Brug 6 in Arendonk. Wij luisteren Rivierenland Radio langs het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten.
13: Rivierenland Radio.

0: Zij hoort bij mij Jan Smits, Frans Bauer en Chris Kols Amsterdam. Deze week blijven ze staan op nummer 16. En dat in de vijfde week. En het is een oude flitsgeit.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week. In de flitsende 50. Flitsende 50. Nummer

dat was hij dan, de top 3 van vorige week. Op nummer 3, So Easy to Fall in Love van Olivia Dean. Op nummer 2, I Just Might van Bruno Mars. En Fever Dream vonden we op nummer 1. En zou de plaat nog steeds op nummer 1 staan? Nou, blijf gewoon lekker luisteren, ga je het antwoord vanzelf tegenkomen. Nu gaan wij luisteren naar 15, Olivia Rodrigo.

Drop 13, dat is dan de Olivia Rodrigo. Deze week blijft ze ontstaan op nummer 15. En ze staat inmiddels 5 weken genoteerd. 12 weken nu voor Bazaar met Nacht in Amsterdam. Ik vraag

0: Nacht in Amsterdam van Bazard. 12 weken staan ze genoteerd. Het is een oude flitschijf. En deze week blijft de plaats staan op een nummer 14. Nummer 13, die komt van 17. Dat is Kevin samen met Roxy Dekker. En dat nummer heet Je hebt mij.
1: Oh, jij hebt

Moet het nou? En dat is dan de platen die we dan tegenkomen in de flitsende 50. Eventjes spieken op nummer 12. En dan nummer 11, dat is dan eigenlijk wel de zomerhit van 2026. Het is Justin De Wild met Cheerio.

0: 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 20 naar 10. Het volgende overzicht flitsen in de 50. En dat is op 20 van 24. Maxime en Babette en hoe dan ook. Juste, Jack Staal, John, The Turn the Lights Off op 19. Van 18 afkomstig dus in plaats verlies. 13 gaat naar 18, ook verlies voor Taylor Swift en Appalite. Ex-flits schrijft 24 weken. Bill Kleine, Samuel Welton, maak me nou niet gek. Op 17 komt van 19, twee plaatsen winst. En 16 blijft 16. Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Zij hoort bij mij. Olivia Rodrigo met Drop Dead op 15 blijven staan. En op 14 blijven staan ten opzichte van vorige week Bazaar. Nacht in Amsterdam als ex-flitschijf zijnde. En 17 gaan naar 13. Kevin en Roxy Dekker, je hebt mij. En 12 blijft 12, dat is Robert van Hemert. Donnie, 17 weken, moet dat nou? Op 11 blijft staan, dat is Justin Wild en Cheerio. 9 gaat naar 10, dat is een plaats verlies voor Somber en de Homewrecker in de 14e week.

Die andere single van Sombre, de 12 to 12, heeft deze week de flitsende 50 verlaten. Maar de hoofdbreker gaat eigenlijk ook niet zo goed, want die zakt alweer weg van de 9 naar nummer 10. En de plaat die staat 14 weken genoteerd. Nou, we hebben nog 9 kanjes voor je klaar liggen voordat we de nummer 1 gaan draaien. En welke plaat zal dat zijn? Nou, gewoon lekker blijven luisteren. Wij gaan nu luisteren naar nummer 10. Sorry, vorige week stond deze op 10. Deze week nummer 9. 7 weken zijn ze genoteerd. Ik heb het over Talk to You van Anode Future Ultra 54.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Op zoek naar grafische oplossingen voor je bedrijf?
1: Kaasjager in Zaltbommel levert logo's, huisstijlen en websites voor het MKB.
0: Professioneel, creatief en resultaatgericht.
1: Bezoek kaasjager.nl en geef je bedrijf een visuele boost.
0: Kaasjager, de communicatiemaker.
1: Kaasjager.nl.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Bulgarije komt onder verscherpt toezicht van de Europese Commissie vanwege een te hoog begrotingstekort. Bulgarije voerde pas begin dit jaar de euro in. De gemeente Den Haag zoekt ruim 100 inwoners uit alle wijken om geluidsoverlast in de Hofstad te meten. In een Flixbus die in België onderweg was naar Oostende zijn vuurwapens gevonden. En het Nederlandse cruiseschip Hondius mag weer uitvaren na een uitbraak van het Hanta-virus aan boord. Volgens de GGD Rotterdam-Rijnmond is het schip volledig gereinigd en gedesinfecteerd. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige perioden met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio.
10: Rivierenland Radio.
11: In Bernhezen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

Mr. Know-it-all. Nou, een flitschijf. Zes weken staat Teddy Swims genoteerd. En deze week zakt hij weg van, eventjes spieken, zes naar nummer acht. En ik had verwacht dat de plaat vele malen hoger zou komen. En dan een plaat die heel erg lang genoteerd staat. 38 weken. En daarmee ook de langste genoteerde deze week. Op nummer 7 vinden we Olivia Dean, Man I Need.

Die zijn deze week hetzelfde als vorige week. Alleen ze staan allemaal op een andere volgorde. Het is een beetje heen en weer geschud. Hadden we net nog Man I Need van Olivia Dean. Op nummer 7 van 5 afkomstig. En deze plaat die is van 7 naar nummer 6 gestegen. Bauza met Magnetic. Come on,

It's so easy to fall in love. En dat is dan de tweede keer dat we Olivia Dean tegenkwamen in de top 10. En zij zakte deze week weliswaar van 3 naar nummer 4. En de plaat die zat inmiddels al 30 weken genoteerd. En de stijger vinden we op nummer 3. Harry Styles met American Girls. Right.

American Girls van Harry Styles. In de 11e week is hij weer terug in de top 3. Van 8 naar nummer 3 gestegen. En dan de nummer 2 notering. Die heeft 12 weken lang op nummer 1 gestaan. En staat nu alweer een aantal weken op nummer 2. Bruno Mars met I Just Might.

0: Just Mindful van de Bruno Mars. 19 weken zat hij nu genoteerd, waarvan 12 weken lang op nummer 1. En deze week is hij blijven staan op nummer 2.
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10

0: flitsende 50.
1: 10 naar nummer 2 nu. We tellen af tot we straks nummer 1 gaan draaien. Eerst 10, Somber. Homewrecker. 10 gaat naar 9. In plaats winst voor Another 54 Ultra en Talk to You. En Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Het ex-flits schijf zijnde op 8 komt van nummer 6. 2 plaats verlies. 5 gaat naar 7 is ook 2 plaats verlies voor Olivia Dean. Ex nummer 1, 38 weken in de lijst met Man I Need. En 7 gaat naar 6, dat is 1 plaats winst voor Bausa Magnetic. 8 weken erin. Shakira, Zoo, 5, vorige week nog 4. En 4 is van 3 afkomstig, oftewel 1 plaats gezakt voor Olivia Dean. So Easy to Fall in Love, 30 weken. Harry Styles, American Girl, 11 weken in de lijst op 3, die komt van 8. En 2 blijft 2. Bruno Mars, ex nummer 1, 19 weken in de lijst met I Just Might. Nummer 2 dus.
2: Nummer 1.
3: En de nummer 1 die blijft ook staan voor de zesde achterin volgende week op nummer 1. 12 weken in totaal nu genoteerd. Alex Warner met 4 for Dream. Nou, dat was hier weer de flitsende 50 voor deze week. Volgende week doen we het dunnetjes over als jij wel eventjes gaat stemmen op flitsende50.nl en jouw top 5 indient. Tot volgende week.
4: Flitsende 50.
2: Nummer 1.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
9: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf, of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
10: Goedenavond, dit is het nieuws van 7 uur.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Vannacht hebben 841 reizigers in Frankrijk vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen van Trenitalia. Door technische problemen op het spoor kwamen de treinen in de regio Bourgogne vrijwel tot stilstand. De passagiers zaten urenlang zonder normale stroomvoorziening en bijna geen water. De problemen ontstonden nadat treinen vanuit Lyon werden omgeleid naar een alternatieve route richting Parijs. Pas vanochtend konden de treinen hun reis weer vervolgen met 12 tot 13 uur vertraging. Bulgarije komt onder verscherpt toezicht van de Europese Commissie vanwege een te hoog begrotingstekort. Dat liep vorig jaar op tot 3,5% van de economie, terwijl in de eurozone maximaal 3% is toegestaan. Bulgarije moet nu plannen maken om de overheidsfinanciën weer op orde te brengen, omdat volgens de Europese Commissie het tekort de komende jaren verder zal oplopen. Ook onder meer Polen, Frankrijk en België overschrijden de norm. Bulgarije voerde pas begin dit jaar de euro in. De gemeente Den Haag zoekt ruim 100 inwoners uit alle wijken om geluidsoverlast in de Hofstad te meten. Vrijwilligers krijgen een meter waarmee 6 weken lang het geluid bij hun woning wordt geregistreerd. De gemeente wil niet alleen de decibellen meten, maar ook weten hoe bewoners geluid ervaren, omdat geluidsoverlast tot gezondheidsklachten kan leiden. De resultaten worden onderzocht door de Universiteit Antwerpen. De proef moet helpen bij het maken van beter beleid tegen geluidsoverlast. En de politie onderzoekt het geweld dat agenten hebben gebruikt bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Aanleiding zijn beelden die op sociale media rondgaan en waarop een harde confrontatie te zien is. Een zwangere vrouw zou zijn getrokken waarna ze op de grond is gevallen. Volgens de politie traden agenten op na een melding van bedreiging, vernieling en mogelijk een mesincident. Een 30-jarige man uit Zeist werd aangehouden. Hij is inmiddels ook weer vrijgelaten. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui. Vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige periode met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
12: In Heeseleende kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Goedenavond, welkom bij Memories hier bij Rivierenland Radio. Mijn naam is Hendrie Seetman en ook vanavond stappen we weer samen weer in de muzikale tijdmachine met de mooiste classics, evergreens en vergeten parels uit de jaren 70, 80 en 90. We begonnen deze zaterdag met George Michael en zijn heerlijke hit Freedom.
1: Tot 8 uur is dit Memories.

not gone.

Van pure funk schakelen we door naar de reggae-invloeden uit Birmingham. Hier zijn de mannen van UB40 met What's Dog.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Zichtbaarheid alleen is niet genoeg. Je merk of bedrijf moet gekozen worden. Bij Denkfabriek helpen we bedrijven hun merk scherp te positioneren. Met strategie, storytelling en ideeën die richting geven. Van potentie naar positionering. Ga naar denkfabriek.nl. Denkfabriek, met Q-U-E.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Vannacht hebben 841 reizigers in Frankrijk vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen van Trenitalia. Pas vanochtend konden de treinen hun reis weer vervolgen met 12 tot 13 uur vertraging. Bulgarije komt onder verscherpt toezicht van de Europese Commissie vanwege een te hoog begrotingstekort. Bulgarije voerde pas begin dit jaar de euro in. De gemeente Den Haag zoekt ruim 100 inwoners uit alle wijken om geluidsoverlast in de Hofstad te meten. En de politie onderzoekt het geweld dat agenten hebben gebruikt bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Aanleiding zijn beelden die op sociale media rondgaan en waarop een harde confrontatie te zien is. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige periode met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio.
13: In heel Varenbeek kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

We waren de Kings en Calm Dancing. En ja, Wajo hebben hier in de studio ook inmiddels onze dansschoentjes aan. Bedankt voor het luisteren naar Memories hier bij Rivierenland Radio. Nog een hele fijne zaterdagavond gewenst en graag tot de volgende uitzending. Zometeen Kees.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
1: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? Fleximpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
13: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
14: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
13: Klinkt goed.
14: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
15: Goedenavond, dit is het nieuws van 8 uur.
16: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Rivierenland Radio. Tienduizenden aanhangers van de Turkse oppositiepartij Republikeinse Volkspartij hebben in Ankara steun betuigd aan Özgür Özel. Volgens de rechtbank waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing 3 jaar geleden tot partijvoorzitter. En daardoor zou voormalig partijleider Kılıçdaroğlu moeten terugkeren aan het roer van de partij. Maar Özel en zijn aanhangers noemen de uitspraak politiek gemotiveerd en zien dat als een aanval op de oppositie. Over uiterlijk 2 jaar zijn er opnieuw presidentsverkiezingen in Turkije. De Libanese premier Salam heeft de recente Israëlische aanvallen op zijn land scherp veroordeeld. Volgens hem zorgt het Israëlische beleid van een verschroeide aarde niet voor meer veiligheid. Israël heeft de aanvallen de afgelopen tijd opgevoerd en is verder Zuid-Libanon binnengetrokken. Daar wil het land naar eigen zeggen een bufferzone langs de grens creëren. Salam verdedigde ook de directe gesprekken die Libanon met Israël voert. Hij noemt ze de minst kostbare oplossing voor het conflict. Vannacht hebben 841 reizigers in Frankrijk vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen van Trenitalia. Door technische problemen op het spoor kwamen de treinen in de regio Bourgogne vrijwel tot stilstand. De passagiers zaten urenlang zonder normale stroomvoorziening en bijna geen water. De problemen ontstonden nadat treinen vanuit Lyon werden omgeleid naar een alternatieve route richting Parijs. Pas vanochtend konden de treinen hun reis weer vervolgen met 12 tot 13 uur vertraging. En staatssecretaris Van Bruggen is vandaag onwel geworden tijdens een herdenkingsceremonie in het Drentse De Wijk. De bewindsvrouw werd er bevangen door de hitte en moest haar bezoek voortijdig afbreken. Ze was in De Wijk bij een ceremonie voor slachtoffers van geweld. Daar werden nieuwe naamplaatjes aan een herdenkingsmonument toegevoegd. Van Bruggen liet later via Instagram weten dat het inmiddels weer goed met haar gaat en de ceremonie kon na het incident gewoon worden voortgezet. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige perioden met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
17: Zegt u Zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
18: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dori kunnen er elk seizoen een Pot voor Dori mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordori.com. Dat is Pot voor Dori met dubbel O.
19: Foamworld maakt schuim op maat voor alle toepassingen. Van kussens voor caravan, camper en lounge set tot verpakking, creaties, isolatie en akoestische oplossingen. Plaatwerk of volledig maatwerk, wij maken het precies zoals jij het nodig hebt. Voor particulieren en bedrijven. Foamworld, schuim dat past. Kijk op www.foamworld.nl.
20: Rivierenland Radio.
21: In Mierlo kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Ja, een nummer dat in 1984 nog bescheiden bleef, maar in 1993 ineens uitgroeide tot een nummer 1 hit. Dankzij een autocommercial. De Schotse band The Bluebells met dat onweerstaanbare folk-pop refrein Young at Heart. Hey, welkom bij de club.
1: Tot 11 uur is dit Club 26.

Ja, vanmiddag kwam ze opnieuw binnen in die flitsende 50. Ze stond er al eerder in, maar vanmiddag was ze weer een re-entry, zoals we dat noemen. Elizabeth Taylor van Taylor Swift. Reveal.

0: Ja, je mag hier gewoon het licht uitdoen hoor, want het blijft toch nog wat langer licht vanavond, zeg maar. Het was Turn the Lights Off van Just Jack Style en John. En dan gaan we nu even terug naar de jaren 80, zeg maar. Doen we met niemand minder dan een heel mooi nummer uit de top 40. We bladeren terug naar 30 mei 1984. In de oude top 40 stond daar een echte soul-klassieker opnieuw op nummer 1. 4 weken lang bleef hij stevig bovenaan. Een nummer dat al sinds 1960 mensen raakt met zijn eenvoud, charme en die warme, soepele stem van de King of Soul. Sam Cooke wist als geen ander hoe je een glimlach op iemands gezicht tovert. Tijdloos, zonnig en vol jonge liefde. Hier is Wonderful World.
1: Ooit stond deze plaat aan de top van de hitparade. Aan de top van de hitparade. Dit is een historische nummer 1 hit.

0: Ja, Starmaker liet begin jaren 2000 zien hoe je als jong artiest kunt uitbreken naar een nieuw leven in de spotlights. Chaotic werd daar het voorbeeld van. Een groep die eigenlijk in één klap groot werd met een nummer 1 hit. En een lege fans dat ze overal volgden. En dat gevoel van losbreken, van je eigen weg kiezen, dat werd jaren eerder al op onvergetelijke wijze bezongen door een band die de vrijheid tot kunst wierf. Queen, met dat iconische nummer dat iedereen kent. I want to break free.
1: Club 26.

0: Een van de meest succesvolle groepen uit Zweden. Ja, we hebben het natuurlijk over Anne-Frid, Agneta, Björn und Benny. En natuurlijk het prachtige nummer wat ze zo brachten. Under Attack. Even gaan ruimte maken voor headlines en de reclame.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
12: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
13: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
12: Klinkt goed.
13: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
14: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
15: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar ka.

0: heeft de recente Israëlische aanvallen op zijn land scherp veroordeeld. Vannacht hebben 841 reizigers in Frankrijk vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen van Trenitalia. Pas vanochtend konden de treinen hun reis weer vervolgen met 12 tot 13 uur vertraging. En staatssecretaris Van Bruggen is vandaag onwel geworden tijdens een herdenkingsceremonie in het Drentse De Wijk. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige perioden met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
2: Hey, hallo, mijn naam is Erik uit Den Bosch en ik woon hier langs de A. En daar luister ik altijd naar Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio.
4: Dit is de flitsschijf van deze week.

Vanessa Paradis, La Pie in de Cour. Een nieuwe elegante single van een artieste die voor velen al een heel lang leven meeloopt. Want ja, ooit als piepjong talent veroverde ze de wereld met Jole Taxi. En nu, jaren later, klinkt ze nog steeds even dromerig en tijdloos. En dat was hem, onze flitsschijf van deze week. En dit is het geluid van Phil Collins van het album But Seriously, Another Day in Paradise.

Paul, pure jaren 80 energie, vol attitude en dat onmiskenbare Stock, Aitken en Waterman geluid. En als je het hebt over feel good power die je meteen in beweging zet, dan springen we zo door naar een moderne party klassieker. Justin Timberlake met een track die vanaf de eerste seconde een glimlach op je gezicht zet. Hier is Can't Stop the Feeling.

0: Hey, jij daar.
1: It's younger you. When you're standing on the stars. Just don't forget who you are.
0: Je luistert naar Club 26 hier bij Rivierenland Radio. En het was een hele mooie van Miley Cyrus en Younger You. Nog even een dame? Ja, doe maar. Doe maar uit België. Bob Poppen in Thijs.

0: wijze les die ik ook van mijn ouders meekreeg. Niet achterom kijken, maar gewoon vooruit kijken. Dat is de beste methode om door te gaan in het leven, zeg maar. Hey, straks na de reclame deals hebben we nog een uurtje voor je klaarstaan, hoor.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mocadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mocadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
12: Goedenavond, dit is het nieuws van 9 uur.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Nieuw onderzoek laat zien dat ongeveer 2/3 van alle borstkankerpatiënten mogelijk geen chemotherapie nodig heeft. Wetenschappers van de University College London ontwikkelden een DNA-test die voorspellen kan welke patiënten baat hebben bij chemotherapie aan de hand van 50 genen die betrokken zijn bij de groei van borstkanker. Patiënten met een laag risico kregen hormoon in plaats van chemotherapie. En na 5 jaar was ruim 93% van deze groep nog in leven, ongeveer evenveel als bij chemopatiënten. Tienduizenden aanhangers van de Turkse oppositiepartij Republikeinse Volkspartij hebben in Ankara steun betuigd aan Özgür Özel. Volgens de rechtbank waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing 3 jaar geleden tot partijvoorzitter. En daardoor zou voormalig partijleider Kılıçdaroğlu moeten terugkeren aan het roer van de partij. Maar Özel en zijn aanhangers noemen de uitspraak politiek gemotiveerd en zien dat als een aanval op de oppositie. Over uiterlijk 2 jaar zijn er opnieuw presidentsverkiezingen in Turkije. De Libanese premier Salam heeft de recente Israëlische aanvallen op zijn land scherp veroordeeld. Volgens hem zorgt het Israëlische beleid van een verschroeide aarde niet voor meer veiligheid. Israël heeft de aanvallen de afgelopen tijd opgevoerd en is verder Zuid-Libanon binnengetrokken. Daar wil het land naar eigen zeggen een bufferzone langs de grens creëren.
14: Salam verdedigde ook de directe gesprekken die Libanon met Israël voert. Hij noemt ze de minst kostbare oplossing voor het conflict. En duizenden Oostenrijkers hebben vandaag geprotesteerd tegen het drukke verkeer bij de Brennerpas. In het dorp Matrei am Brenner riepen demonstranten op tot minder doorgaand vracht- en autoverkeer. Dat zorgt voor overlast en druk op de berggemeenschappen. Door het protest werd de pas tijdelijk afgesloten voor vrachtverkeer en beperkt voor lokaal verkeer. Het treinverkeer in de regio lag stil door een brand op een spoorlijn in Italië. De Brennerpas is een van de drukste verkeersverbindingen tussen Noord- en Zuid-Europa. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige perioden met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
15: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
16: Hallo, ik ben Marie Terade. Ik luister naar Langs de Linge naar Rivierenland Radio.

lekker nummer van Roxette. Uit 1991. Kom jongens, we nemen lekker Joyride. Hoor, het water is even kabbelen langs de kant van het strand. En daar staan ze, Boney M. En zij zijn klaar om te gaan zingen over deze rivier. The Rivers of Babylon.

0: Ja, het is wel even lekker hè, met het weer. Een beetje pookje baden. Het was Boney M. Uit het grijze hitverleden. En The Rivers of Babylon. En ja, laten we zeggen. Oh, ik wou net een heel verhaal afgesteken. Maar we doen het weer gewoon zoals we het altijd doen in het programma. Het tweede uurtje van de Club 26. Een overzicht van de top 10 van deze week. En is die van vanmiddag. Zaterdag 30 mei in dit jaar 2026.
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10

Title, de Flitser de 50 van natuurlijk zaterdag 30 mei vandaag, de 7e jaargang, nummer 22. En op nummer 10, je moet niet denken dat er veel voor veranderd is in die top 10, want ze zijn allemaal dezelfde gebleven als vorige week, alleen de andere volgorde, zeg maar. Vorige week stond ik nog op nummer 9, nu op nummer 10, Humwrecker van Samber. En van 10 naar 9 ging Talk To You van Another featuring 54 Ultra. En op 8 van 6 gekomen Mr. Know-It-All van Teddy Swims. Vorige week 5, nu 7, Man I Need Olivia Dean. En zij staat er al achter 30 weken in. En ik heb eigenlijk al een klein beetje genoeg van deze dame, zeg maar. Ja, mag toch wel zeggen, zeg maar. Vorige week 7, Magnetic van Wauta. En nu op 6 te vinden. Vorige week 4, nu op 5, Zoo van Shakira. Hoppa, ze gaat gewoon een stukje naar beneden. Vorige week 4, en nu op 3. Vorige week op 3, en nu op 4, zo mocht ik zeggen. Zo is hij toevallig af. Daar komt ze weer, Olivia Dean, in de 30ste week notering. En van 8 naar nummer 3 stijgt hij toch weer omhoog. American Girls van Harry Styles in zijn 11e week notering. En hij staat er inmiddels al 19 weken in 12 weken op de eerste plaats gestaan. I Just Might van Bruno Mars. Komen we aan op de eerste, de beste en de bovenste. 6 weken op de eerste plaats inmiddels voor Alex Warren. Hier is het prachtige nummer Fever Dream. Laten we maar eens gaan luisteren.

0: Ja, het verbaast mij eigenlijk dat Cheerio van Justin de Wild nog niet in die top 10 is gekomen. Want die gaat als een spier in de playlisten, zeg maar. Maar goed, wat gaan we dan volgende week misschien binnenkomen in die top 10? Jij hebt mij van Kevin samen met Roxy Dekker. Misschien Lil Kleine en Samuel Welten met Maak Me Nou Niet Gek. Hoe dan ook, Maxime en Babette. Geen idee. En ja, misschien ook wel weer de flitschijf van vorige week. En dat was natuurlijk de winnaar van het Eurovisie Songfestival. 20 seconds, dat die toch wel lekker doorstijgt in die flitsende 50. Maar ja, dat is voor mij ook natuurlijk koffiedik kijken. Want jullie bepalen de rangen en standen voor dat hele gebeuren natuurlijk.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: Op www.flitsende50.nl.

0: Hij is mooi, hè? Hij is gewoon geweldig mooi, dat nummer. Mr. Props en zijn uitvoering van Waves.
1: De beste mix.
2: De beste mix van de grootste hits. En altijd meer muziek.
1: Meer muziek.
2: Geweldig. Kees Veerman, Rivierenland Radio.

0: 1983, I'm specialized in you. En wij gaan eventjes lekkere boodschappen doen.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Rivierenland
2: Radio. Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
10: Valdorpelshop.nl.
11: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met Valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie...

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het Franse Paris Saint-Germain heeft opnieuw de UEFA Champions League gewonnen na een spannende finale tegen de Engelse landskampioen Arsenal. De Britten werden pas na strafschoppen verslagen. Nieuw onderzoek laat zien dat ongeveer 2/3 van alle borstkankerpatiënten mogelijk geen chemotherapie nodig heeft. Tienduizenden aanhangers van de Turkse oppositiepartij Republikeinse Volkspartij hebben in Ankara steun betuigd aan partijleider Özgür Özel. Over uiterlijk 2 jaar zijn er opnieuw presidentsverkiezingen in Turkije. En duizenden Oostenrijkers hebben vandaag geprotesteerd tegen het drukke verkeer bij de Brennerpas. Door het protest werd de pas tijdelijk afgesloten voor vrachtverkeer en beperkt voor lokaal verkeer. Het weer: in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige perioden met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
1: In Alphen aan Kamp kun je Rivierenland Radio ontvangen

En dat was Imani met het heerlijke Where Are You Now? Het nummer dat ooit het Eurovisie podium kleur gaf. Met pure soul en een vleugje Britse finesse. Zo'n track die blijft hangen door die vraag die iedereen wel eens stelt. Waar ben je nou als ik je nodig heb? Dat zoeken, dat verlangen, het zit allemaal in die stem. En dat gevoel, dat nemen we mee naar een Nederlandse talige klassieker die precies datzelfde doet, maar dan op zijn Marco's. Want soms is het antwoord op die vraag niet waar iemand is, maar wat iemand met je doet. En bij hem kleurt de wereld niet blauw of grijs, maar simpelweg rood. Hier is Marco Borsato.

0: 24 uur per dag. Prettig gezelschap met de hits van de 70s tot nu. Dat is Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio.
0: Voor het gebied rond de grote rivieren en Oost-Brabant.
1: Via DAB+, internet en de app.
0: Met een vast en nog steeds groeiend luisterpubliek.
1: Wil jij meewerken om van dit station een nog groter succes te maken? Bijvoorbeeld als DJ?
0: Mail naar flessenpost.

0: Een lekkere, lange uitvoering van Do It To Me van Lionel Richie uit 1992. En met de single stond hij maar liefst 15 weken in de toenmalige hitparade met Do It To Me. En doet het graag, doet het vandaag. Alleen de... Pardon? Gaan we helemaal raar doen hier zo? Nee, toch?
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
0: Oh, ik schrok al, ik denk, die gaat helemaal over stag, zeg maar. Ja. Hier is Whitney Houston. I'm your baby tonight.

Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight. En wat een energie, wat een souplesse. Whitney kon elke beat laten swingen alsof het vanzelf ging. Pure klasse, pure controle. Zo'n track die je even optilt alsof je meereist op haar ritme. En van die Amerikaanse soul power stappen we nu in een heel andere wereld. De warme, melancholische synthpop van de jaren 80. OMD, oftewel Orchestra Maneuvers in the Dark. Een groep die altijd dat typische gevoel wist te raken. Een beetje dromerig, een beetje weemoedig, maar altijd melodieus. Tijd voor een nummer dat je zachtjes meeneemt. Bijna als een zucht door de speakers. Ah, zo van, ah, here's Forever Live or Die.

0: Ja, dat is ook alweer zo'n 40 jaar oud, zeg maar, deze Forever Live and Die van OMD uit 1986. Hey, we gaan er even uit en straks na het nieuws hebben we natuurlijk nog...
1: Club 26.
0: Helemaal voor jou.
2: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
3: Rivierenland Radio.
4: Eratis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
5: Geen 18, geen alcohol.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
13: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
14: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
15: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
16: Ben je ondernemer?
17: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
16: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
17: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
18: Goedenavond, dit is het nieuws van 10 uur.
19: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Amerikaanse president Trump wil een geplande concertreeks rond het 250-jarig bestaan van de VS schrappen. De aanleiding is dat meerdere artiesten hun optredens hebben afgezegd uit politieke bezwaren. Nu wil Trump in plaats daarvan een grote bijeenkomst organiseren op de National Mall in Washington. En daar zou hij dan zelf een toespraak houden onder de naam Amerika is terug. Het oorspronkelijke evenement was bedoeld in aanloop naar de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag op 4 juli. Nieuw onderzoek laat zien dat ongeveer 2/3 van alle borstkankerpatiënten mogelijk geen chemotherapie nodig heeft. Wetenschappers van de University College London ontwikkelden een DNA-test die voorspellen kan welke patiënten baat hebben bij chemotherapie aan de hand van 50 genen die betrokken zijn bij de groei van borstkanker. Patiënten met een laag risico kregen hormoon in plaats van chemotherapie en na 5 jaar was ruim 93% van deze groep nog in leven, ongeveer evenveel als bij chemopatiënten. Het Franse Paris Saint-Germain heeft opnieuw de UEFA Champions League gewonnen na een spannende finale tegen de Engelse landskampioen Arsenal. De ploeg van trainer Luis Enrique versloeg de Britten na strafschoppen, want na verlenging was de stand nog 1-1. Paris Saint-Germain prolongeerde zijn Europese titel en dat wist alleen Real Madrid de afgelopen decennia ook te doen. Tijdens de finale gingen supporters in Parijs op straat flink tekeer en daarbij moest de Franse politie ingrijpen. Het is niet duidelijk of er ook arrestaties zijn verricht. En duizenden Oostenrijkers hebben vandaag geprotesteerd tegen het drukke verkeer bij de Brennerpas. In het dorp Matrei am Brenner riepen demonstranten op tot minder doorgaand vracht- en autoverkeer. Dat zorgt voor overlast en druk op de berggemeenschappen. Door het protest werd de pas tijdelijk afgesloten voor vrachtverkeer en beperkt voor lokaal verkeer. Het treinverkeer in de regio lag stil door een brand op een spoorlijn in Italië. De Brennerpas is een van de drukste verkeersverbindingen tussen Noord- en Zuid-Europa. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui. Vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige periode met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
5: In 's-Hertogenbosch kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Ja, Men at Work, de Australische formatie. En zij scoorde in 1983 met Overkill een lekkere hit hier in de Lage Landen. Hey, welkom terug bij Club 26.
1: Tot 11 uur is dit Club 26.

0: wanna be with you.
1: Hij gaat als een spier in diverse streamings, zeg maar. Ruben Hillen, winnaar van natuurlijk The Voice of Holland van 2026 met 20 Seconds. En vanavond duiken we even terug in de flitsende 50 geschiedenis naar een nummer dat in 2022 als een razende de lijst binnenstormde. Ferrari van James Hype en Mickey De La Rosa. Zo'n track die meteen herkenbaar is aan die pompende beat en die hypnotiserende hoek. Het was de soundtrack van dat voorjaar. Clubs open, festivals vol en dit nummer knalde overal doorheen. In de flitsende 50 stond Ferrari meerdere weken op nummer 1 en bleef het maar scoren. Het was zo'n plaat die je niet alleen hoorde, maar ook voelde. Alsof je zelf even in die rode sportwagen zat. Raampjes open, zon op je gezicht en gaan. En daarom draaien we vanavond nog een keer als onze oude nummer 1 hit. Hier is Ferrari.
2: Ooit stond deze plaat aan de top van de hitparade. Aan de top van de hitparade.

het klinkt eigenlijk een klein beetje als de jaren 70-achtig, zeg maar. De Nolans en Attention to Me. Maar het is toch duidelijk uit 1981, hoor. Dus maak je daar niet druk om. Het is zomaar even de kleine mededeling, hoor. Even YouTube nu. Met of zonder jou? Nou, doe maar met. Ja, with or without you.

0: Ah, wat is die mooi, hè? Mooie opname van Bruno Mars. Risk It All. En wij gaan even ruimte maken voor reclame en de headlines. Tot zometeen.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Op zoek naar grafische oplossingen voor je bedrijf?
2: Kaasjager in Zaltbommel levert logo's, huisstijlen en websites voor het MKB.
1: Professioneel, creatief en resultaatgericht.
2: Bezoek kaasjager.nl en geef je bedrijf een visuele boost.
1: Kaasjager, de communicatiemaker.
2: Kaasjager.nl.
3: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
2: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
3: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Amerikaanse president Trump wil een geplande concertreeks rond het 250-jarig bestaan van de VS schrappen. De aanleiding is dat meerdere artiesten hun optredens hebben afgezegd uit politieke bezwaren. Nieuw onderzoek laat zien dat ongeveer 2/3 van alle borstkankerpatiënten mogelijk geen chemotherapie nodig heeft. Het Franse Paris Saint-Germain heeft opnieuw de UEFA Champions League gewonnen na een spannende finale tegen het Engelse landskampioen Arsenal. De ploeg van trainer Luis Enrique versloeg de Britten na strafschoppen, want na verlenging was de stand nog 1-1. En duizenden Oostenrijkers hebben vandaag geprotesteerd tegen het drukke verkeer bij de Brennerpas. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige perioden met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
8: Hi, dit is Nikita en ik luister langs de Dongen in Eindhoven naar Rivierenland Radio.
9: Rivierenland Radio. Dit is de flitsschijf van deze week.
10: Vanessa

Je hoort er nog tot morgenmiddag als zijnde de flitsschrijf deze nieuwe single van Vanessa Paradis, Les Pins de Cour. Want morgen dan weten we ook wat de nieuwe flitsschrijf zal gaan worden bij Rob de Vaan. Dit is Mika en Big Girl, You Are Beautiful.

Ja, je kan zeggen wat je wil, maar in de jaren 70 waren er toch ook wel hele lekkere nummers, hoor. Getuigen dit nummer van Supertramp en The Logical Song. En we gaan nu weer terug naar 2026, doen met Shakira. Come on,

Ja, alleen de mooiste muziek hier bij Rivierenland Radio. Anyone for you, George Ezra. Ja, ja. En ik ga vast mijn schoenen opzoeken. En dan onderweg naar huis denk ik dat ik nog eventjes een hamburgertje pak. En misschien ook nog wel eventjes een milkshake. Ja, je weet het niet. Ja, ja, ja. Even nog Ellen Walker. En Faded.

0: Ja, de zusjes Kleeman. Optredend onder de naam Lois Lane. Hij doet ze al jaren hoor, ja. En dit was uit de film Amsterdam van de dames. Ik heb inmiddels mijn toffels voor de schoenen verruild. En ik ga het zo meteen naar huis. Maar eventjes nog even mededelen dat natuurlijk gewoon blijf luisteren. Hier zo naar Rivierenland Radio. Want zo meteen natuurlijk hebben we de Riverdance. Wat mij betreft graag tot een volgende keer. Bye bye en zwaai zwaai.
1: Rivierenland Radio.
2: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
3: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Toe aan een vakantie in Nederland? Op de vakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
13: Goedenavond, dit is het nieuws van 11 uur.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. De Amerikaanse president Trump wil een geplande concertreeks rond het 250-jarig bestaan van de VS schrappen. De aanleiding is dat meerdere artiesten hun optredens hebben afgezegd uit politieke bezwaren. Nu wil Trump in plaats daarvan een grote bijeenkomst organiseren op de National Mall in Washington. En daar zou hij dan zelf een toespraak houden onder de naam Amerika is terug. Het oorspronkelijke evenement was bedoeld in aanloop naar de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag op 4 juli. En het Franse Paris Saint-Germain heeft opnieuw de UEFA Champions League gewonnen na een spannende finale tegen de Engelse landskampioen Arsenal. De ploeg van trainer Luis Enrique versloeg de Britten na strafschoppen, want na verlenging was de stand nog 1-1. Paris Saint-Germain prolongeerde zijn Europese titel en dat wist alleen Real Madrid de afgelopen decennia ook te doen. Tijdens de finale gingen supporters in Parijs op straat flink tekeer en daarbij moest de Franse politie ingrijpen. Het is niet duidelijk of er ook arrestaties zijn verricht. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige periode met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
1: Hallo, ik ben Joost Snoeks en ik luister langs de Maas naar Rivierenland Radio.

knijters voorbij horen komen. Zoals deze, dat is niet echt disco. Nee, dat klopt. Maar wel een dance classic. Zoals die betiteld staat in de serie Dance Classics.

Hans van der Heijden. Een heel lang de lekkerste dance classics vanaf de jaren 70. En ik moet eerlijk zeggen, er zitten heel veel platen bij uit de 80's. En ook deze hoort daarbij. Bekendste nummer van Curtis Blow. Het nummer heet The Breaks.

bijvoorbeeld... ja, de Rappers Delight, dat was er ook zo een, hè? Komt later ergens in de komende weken ongetwijfeld nog wel een keer voorbij. Maar we gaan eerst even naar... een nummer van Salomar. Salomar komt in juni van dit jaar naar Nederland. Onder andere in Haarlem en Eindhoven. Om het 50-jaar jubileum te vieren met hun The Gold Tour.

absoluut thuis in Riverdance. En voor de volgende gaan we eventjes naar Italië. Dat weet jij het wel. Boys, boys, boys. Dat is eigenlijk hoe het nummer vaak wordt genoemd. Maar het is eigenlijk gewoon enkelvoud. Na één keer boys, summertime love. Boys, boys, boys. Dat zeg ik. Sabrina Salerno. Het is jaar 87 en in dat jaar en ook het jaar erop in 1988 werd het een hele grote Europese zomerhit. Clipje weet je vast ook nog wel. Geniet ervan. Boys, boys, boys.

0: bereikte destijds in 1987 de nummer 5 in de Nederlandse top 40. En in die zin wel een dance classics, kun je wel zeggen. Dus het is zeker ook terecht dat het hier gedraaid is in Riverdance op Rivierenland Radio. Ik ben er zo meteen weer. Tot zo.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
2: Zichtbaarheid alleen is niet genoeg. Je merk of bedrijf moet gekozen worden. Bij Denkfabriek helpen we bedrijven hun merk scherp te positioneren. Met strategie, storytelling en ideeën die richting geven. Van potentie naar positionering. Ga naar denkfabriek.nl. Denkfabriek, met Q-U-E.
3: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
12: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
14: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. De Amerikaanse president Trump wil een geplande concertreeks rond het 250-jarig bestaan van de VS schrappen. De aanleiding is dat meerdere artiesten hun optredens hebben afgezegd uit politieke bezwaren. En het Franse Paris Saint-Germain heeft opnieuw de UEFA Champions League gewonnen na een spannende finale tegen de Engelse landskampioen Arsenal. Het duel moest met strafschoppen worden beslist. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige periode met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
15: Rivierenland Radio.
16: In Oorschot kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

Enjoy Life. Stond natuurlijk ook op de t-shirts van deze beide heren van Wham. Ja, wat gaan we doen? De rest van het uur volmaken met heerlijke dance classics vanaf de jaren 70. Waaronder deze uit 79. Hier is Viola Wills, Gone Again.

Jackson samen met Mick Jagger. Maar het kan nog vreemder. Want eigenlijk was deze productie bedoeld voor de Jacksons samen met Freddie Mercury. Ja, dan had het toch weer heel anders geklonken, denk ik. Het was zoals het eigenlijk oorspronkelijk bedoeld als duet met Freddie voor het album Thriller. Dus Michael Jackson. Maar ze hebben er samen met de andere Jackson

Fleck destijds in de Nederlandse top 40. Grote namen komen voorbij, ook vandaag hier in Riverdance op Rivierenland Radio. En dat geldt ook voor deze natuurlijk. Ik heb er weer eentje van Earth, Wind & Fire. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. 1981, hier is Let's Groove.

0: In een van de andere uren op een van de andere dagen. We zijn er natuurlijk met Riverdance op de vrijdag, zaterdag en zondagavond.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799.
2: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
13: U zoekt correcte en nette consumenten?
14: Nette consumenten.
13: Dan zoekt u onze luisteraars.
15: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
16: Goedenacht. Dit is het nieuws van 12 uur.
17: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwam het tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het tweede jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan het tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met wel kans op een paar buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 06-44-43-7799. Rivierenland Radio.
1: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Rivierenland Radio. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwamen tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het tweede jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met wel kans op een paar buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: You're the greatest.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons nu ook appen op 0644-43-7799.
2: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Rivierenland Radio. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwam het tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het tweede jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met wel kans op een paar buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Culemborg kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.